0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Mannetjes,
6: Bompie.
8: Deze ga je fantastisch vinden.
9: Denkt u?
8: Vrijdag en zaterdag?
9: Ja.
8: Is het nee?
9: Is het nee?
8: Tegen BTW.
10: Is het nee tegen BTW?
9: Allee, gast.
8: Dat is fantastisch.
11: Zie je wel.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
14: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Hey mama's en papa's.
5: Wij zijn Tarzan.
6: En Jane.
5: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
4: Wij hebben de oplossing.
6: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
5: komen de kids een dagje ravotten.
6: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Citeer nu op lifting.be. Lifting met TH.
2: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaansnanny.
2: Jawel, er staan een niemer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
2: Dakmeester?
7: Ja.
2: Dakmeester.com. Want dat dak verdient je.
7: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
8: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Dit is Top!
1: In Brussel heeft er iemand heel wat geld zien binnenkomen en dat is goed nieuws voor de begroting. 7 uur, Serafien Smits.
2: Goedemorgen. De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in

0: amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaert.
1: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
0: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Afgelopen nacht waren 3 rijstroken ter hoogte van Merksem op de Antwerpse ring richting Gent afgesloten. Kwam door een groot gat in het wegdek. Dat is intussen hersteld en nu kan het verkeer weer door. Voetbal, Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
2: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstellend.
0: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
3: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekunnen. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
0: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Seger zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
4: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een ongeval vanaf Antwerpen Centrum, verlies je 20 minuten. Om de E17 richting Gent is er ook 10 minuten extra tussen Beervelde en Gent-Brugge. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
5: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.
4: Ja, het wordt weer een dag vol gepuf en gezweet, al blijft dat toch plezanter dan met bevroren tenen rondlopen. En je woensdag start met another. Dit is Talk to You. Goedemorgen.

0: woensdag 12 augustus. Goedemorgen, het is 8 over 7. Het is vandaag weer een snikhete dag, of dat wordt het toch. Dus we proberen zeker voldoende te drinken vandaag. En absoluut, maar echt absoluut, af en toe is een glas water, hè. Het is vandaag ook D-Day, mocht je al weken uitkijken naar die zonsverduistering. Vanavond is het zover, rond 8:15 komt het hoogtepunt van die eclipse. Maar de start is al iets over 7 uur vanavond. Dus kijk, misschien heb je wel al iets om naar uit te kijken.
1: De Zomerwekker.
0: Ja, daarover gesproken, hoe ziet jouw 12 augustus eruit vandaag? Ben je al lang wakker? Heb je een werkdag? Ga je iets plezant doen? Kom maar door in de Topradio BE. Ik hoor het graag. En als je daar dan toch bent, wens de natie even een goede morgen. Dat doe je liefst van al, zelfs met een plaat die ik voor jou kan draaien. Want dat is het concept van de Zomerwekker. Jij mag de natie laten ontwaken met een van jouw favoriete tracks. Kom maar door in de Topradio BE app, dan bel ik je misschien op zometeen en dan hoor je jouw track straks hier gewoon op top. Hoe goed is dat? Onderweg Haven, Kate in Aragon, na deze

0: Ja, ik zie toch al best wat topluisteraars in de Top Radio BE-app zeer wakker zijn. En dat is altijd plezant natuurlijk. Isino die stuurt, hey, goedemorgen Brian, goedemorgen Top Radio. Isino, een zeer goedemorgen. Toon die is vanmorgen om 4 uur vertrokken met zijn vrachtwagen richting Duitsland. Toon, zeer veel veilige kilometers. En wees een beetje voorzichtig daar op die Duitse banen. Lieven, die zegt ook goedemorgen, is aan het werk. En dan was er ook nog Jens uit Geel. Jens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor alle duidelijkheid, jij bent ook al aan het werk, hè, toch?
1: Ik ben ook aan het werk. Ik heb net mijn winkeltje open gedaan.
0: Kijk, voilà, fantastisch. Jij liet weten dat het vandaag voor jou een best speciale dag is.
1: Ja, klopt. Het zoontje hervat de trainingen terug van de voetbal. Dus.
0: En hoe oud is jouw zoontje?
1: Mijn zoontje is 5 jaar.
0: 5 jaar. En is dat dan zijn eerste contact met voetbal of hoe moet ik het zien?
1: Het eerste contact met voetbal gaat nu inderdaad beginnen. Vorig jaar was hij bij de U5 en is het meer een multimove, zal ik zeggen. En nu begint hij echt met het voetbalspel en beginnen de wedstrijdjes komende maand.
0: Kijk, hoe goed, leuk, tof. En heb je daar dan zelf ook een rol in, of niet?
1: Ja, ik ga hem zelf meetrainen, want het is blijkbaar niet zo simpel voor de clubs om trainers te vinden. Dus rekent men ook een beetje op enkele papa's die zich daaronder willen zetten.
0: Ah, is dat zo? Dus dan, eigenlijk is er een tekort aan trainers in dat veld. En dan zeggen ze, als de ouders willen meehelpen, doe gerust.
1: Ja, inderdaad. Zo is het eigenlijk bij ons gegaan. Of het algemeen zo is, dat weet ik niet, maar zo is het in ieder geval bij ons wel gelopen.
0: Kijk, dus. Voilà. Jens, jij verdient nu al een medaille, vind ik. Dat is heel leuk van jou, sowieso.
2: De Zomerwekker.
0: En daarom mag jij vandaag met de eer van Zomerwekker gaan lopen. Vertel eens, welke track kan ik voor je draaien om deze woensdagochtend nog een beetje mooier te maken?
1: Ik zou de remix van Turn the Tide willen horen, de nieuwste mix.
0: Met Pat B en Dimitri Vegas en Silver.
1: Yes,
0: oké. Okay. Super. Ga je vanavond kijken naar de eclipse trouwens?
1: Normaal gezien wel. Ik heb het geluk van 2 eclipsebrilletjes te pakken te krijgen hebben gehad. En dan kan ik de kindjes het eens laten zien. Het zal de eerste keer zijn.
0: Ja, super. Fantastisch. Jens, ik kan je sowieso heel veel plezier wensen. En een zeer fijne werkdag. Veel plezier met deze Turn the Tide. Salut, man.
1: Dankjewel.

0: Jens uit Geel mochten kiezen. Deze Dimitri Vegas, Silver en Pat B met Turn the Tide is een nieuw jasje. Het is wat stevig, dat zeker. Dat zegt ook Peter in de Top Radio BE-app.
1: Boenke, boenke, boenke!
0: Dat is zeker de. Straks nog meer boenke, boenke, boenke trouwens. Met dank aan Chris Brown.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Als je gsm, wasmachine of haardroger er buiten de garantieperiode mee ophoudt, ja, dan gooi je die vaak weg, koop je gewoon een nieuwe, omdat herstellen heel vaak wat duurder is en daardoor belandt er elk jaar zo'n 35 miljoen ton aan kapotte apparaten op de Europese afvalbak.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Dat is allemaal niks nieuw en om daar iets aan te doen heeft Europa het recht op reparatie ingevoerd. Dat is al een tijdje zo. Fabrikanten worden daardoor verplicht om toestellen te herstellen als dat technisch kan. Ze moeten wisselstukken langer en tegen een redelijkere prijs aanbieden en mogen reparaties niet bewust ingewikkelder maken, zoals bijvoorbeeld spullen vastslijmen of onderdelen van slechte kwaliteit gaan gebruiken. Ik zeg het, dat is niks nieuw. Die regelgeving is er al een aantal jaar. Maar wel nieuw is dat België die regels dit jaar nog in de wet moet gieten. Dus minister van Consumentenbescherming Rob Beenders moet zijn tenen uitkuisen om dat nog gedaan te krijgen. Al wil hij het zichzelf een beetje makkelijk maken, hij wil gewoon de Europese richtlijn volledig overnemen. Alleen wil de sector wel benadrukken dat het echte verschil hem zit in de prijs. Want ja, als repareren bijna even duur blijft als een nieuwe kopen, ja, dan gaat de consument sowieso gewoon een nieuw toestel kopen. En dan is die maatregel helemaal voor niks geweest. En daarom wordt er gekeken naar maatregelen zoals een btw-verlaging op herstellingen of systemen zoals in Oostenrijk of Frankrijk, waar de overheid mee bepaalt via vouchers of via kortingen aan die reparatie. En dus is het nog een beetje afwachten welke keuzes onze regering daarover gaat maken. Eén ding is wel zeker, het moet onze afvalberg gaan verkleinen. En daar kan je niet tegen zijn, toch?

0: Het is nog maar 7:30 en om te vieren dat je er nu al bij bent, ga ik je verklappen dat het Ik Verveel Mij-alarm vandaag zal loeien voor 8:00. Kijk, voilà, kleine tip van mijn tweeling, graag gedaan. Vandaag win je tickets voor Snow World, Saunatopia, de Grotten van Han of Slipway. En je weet het, als je het Ik Verveel Mij-alarm hoort voorbij komen, dan stuur je Ik Verveel Mij in de Topradio BE-app. En dan val je misschien wel in de prijzen. Eerst vier plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een defect voertuig. In Deurne is dat, vanaf Antwerpen Centrum, ben je 50 minuten kwijt. Op de E40 richting Jabbeke, daar is door een ongeval tussen Brugge en Jabbeke de Haan 20 minuten extra reistijd te voorzien. Dan op de E313 richting Antwerpen, 20 minuten extra tussen Randst en Antwerpen-Oost. En tenslotte op de ring rond Gent, richting Mariakerke, tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg, ook daar 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Zometeen dus dat Ik Verveel Mij alarm dat je sowieso gaat horen loeien. Als je dat doet, dan stuur je Ik Verveel Mij door via de Top Radio BE-app. Eerst neem ik je even mee naar de Vlaamse Ardennen. Naar Oudenaarde, Kruisum, Markedal, Horebeke en Zwalm. Want als je daar woont, dan heb je gisteravond waarschijnlijk in het donker gezeten. En er was een gigantische stroompanne aan de pan. 10.000 gezinnen aan de pan. Aan de hand. Excuseer. Daar zaten 10.000 gezinnen en bedrijven. Zonder stroom komt door een probleem met een hoogspanningstransformator. Blijkbaar van het beheerder Elia. En die sprong door een veiligheidsmechanisme uit zichzelf gewoon elke keer uit. Waardoor maar liefst, en hou je vast, 460 elektriciteitscabines plat lagen. Rond 2:30 s'nachts was het probleem eindelijk verholpen en konden Elia en Fluvius eindelijk alles weer stap voor stap properkes opzetten. Maar dan vraag ik mij af, stel jij hebt dat voor je, stel jij zit zonder stroom.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ja, wat zou je dan doen? Ik weet het niet, ik ben echt zo van die generatie dat voor elke scheet zijn een gsm pakt. Hè. Zo dat. En als mijn gsm plat is, dan zou ik eigenlijk, ik weet niet, misschien Uno of Monopoly of zo, ik weet het niet. Stel, jij zit zonder stroom thuis. Wat zou jij dan doen? Lees je dan een boek? Maak je het gezellig? Ga je in de tuin? Dat zou ook nog wel een goeie zijn. In de tuin zitten met dat warme weer. Enfin, in elk geval, wat is jouw visie? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hebben we het er zo meteen over.

Vorige week nog onze top tune of the week. En deze week ben je hem nog altijd niet beu gehoord. Zeker niet. Want wat een schijf is dat, zeg. De nieuwe van Swedish House Mafia. Samen met Licky Lee. En happiness is so sad. Hey, een hele goede morgen. Het is 7:15. En ja hoor, het Ik Verveel Mij alarm is daarnet knijtenhard beginnen loeien. Tijdens Martin Solveig en Plus One. Dus zometeen bel ik een winnaar op. En dan ontdekken we wel voor een plezante daguitstap die tegemoet gaat. Ja.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo

0: 10 voor 8 op deze woensdagochtend. En ja hoor.
1: Het.
2: Ik verveel me.
0: Is vandaag al knijterhard beginnen loeien. En een kleine tiental minuten geleden. En heel wat topluisteraars hebben hem gehoord. Ja, dat is altijd zeer voordelig. Want als jij Ik Verveel Me hebt ingestuurd via de Topradio BE-app, dan win je sowieso een plezant duo-ticket. Of en toch, als je nu aan mijn lijn hangt. Carmen uit Oosterzeelen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, hey. Zeg, proficiat, jij wint sowieso al een plezant duo-ticket.
3: Yay!
0: Dat is toch al dat. Vandaag op het Ik Verveel Mij Dat. Tickets voor Snow World, Saunatopia. Even lekker gaan ontspannen. De Grotte van Han, dat is ook wel een plezante daguitstap. Of Slipway, een slipcursus. Vertel eens, wat zou je het liefste hebben?
3: Saunatopia ofwel De Grotte van Han. Die twee zijn wel
0: een
3: toppers.
0: Ah, kijk, het is met een shortlist. Het is ongelooflijk. Okay. Ja. Super, je bent onderweg naar je werk, neem ik aan.
3: Ja, klopt.
0: Fantastisch. Heb je nog vakantieplannen deze zomer?
3: Nee. Maar het is pas in de herfst
0: dat
3: we weggaan.
0: Pas in de herfst, alright. Dan kan er voor deze zomer natuurlijk wel nog een plezante daguitstap bij. Toch, dat kan, hè?
3: Ja, inderdaad. Dat is nog,
0: er is nog een beetje ruimte in de agenda, Carmen. Fantastisch. Kijk, jij mag voor mij aangeven of ik een harde of een zachte draai aan het rad mag geven. Vertel.
3: Een harde.
0: Een harde, ben ik goed in. 3, 2, 1, daar gaan we. Ja. En dan zou normaal gezien... Mijn rad werkt niet. Dat is bijzonder lullig. Dat is bijzonder lullig. Carmen?
3: Ja?
0: Hoe lang moet je werken vandaag?
3: Tot 4:30.
0: Tot 4:30. Kijk, weet je wat? Jij kan er natuurlijk niet veel aan doen dat mijn rat niet wilt werken vandaag.
3: Nee.
0: Dus ik ga jouw werkdag sowieso goed maken. Kijk, jij wint sowieso een ticket voor de Grotte van Han, Carmen.
3: Yay!
0: Yay! Fantastisch. Je doet al een hele zomer lang mee, zag ik in de Topradio BE-app. En vandaag is het dus eindelijk gelukt. Kijk, ik ga jou de tickets doorsturen voor jouw werkdag is afgelopen.
3: Oké, super. Dankjewel.
0: Goed. Veel plezier. Fijne werkdag.
3: Ja, je ook.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg. Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Ja, Glenn stuurt een bericht in Topradio BE. Brian, hoe kan zo'n rad nu niet werken? Hoe kan dat? Ja, laat me dat even uitleggen. Het is een digitaal rad. Dus ik moet hier op een knop drukken en dan gaat er ergens op een computer zo'n digitaal rad af. En die knop...
1: Ja,
0: die knop was dus kapot. Ik heb hem ondertussen wel al gemaakt. Dus voor morgen is er geen probleem. Kan dat ik verveel me dat gewoon lekker doorgaan. En ondertussen heb ik Carmen toch weer properkes gelukkig gemaakt daarnet. Kijk, zij heeft een duo-ticket gewonnen voor de grotten van Han. Heb jij nu niet gewonnen? Geen probleem. Morgen een nieuwe kans met een werkend rad. En als je nu al wilt winnen, dan kan dat ook. Jazeker. Want hoor eens daar, Macklemore en Ryan Lewis, dan is je woensdag.

0: Dit is Top.
1: Het is 8 uur. Dit zijn de top headlines. Krijg je van Serafien Smits.
2: Goedemorgen. De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
3: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
2: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax.

0: voorbestellingen onder de 150 euro. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na een veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie. Ilse Robijn.
1: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
0: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Een teleurstelling voor voetbalclub Union in de Champions League. Het verloor in de derde voorronde zijn terugwedstrijd tegen Bodø/Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Je hoort speler Rob Schoofs van Union.
2: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
0: Bodø/Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union zakt naar de Europa League. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
3: Vijf plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan ben je 1 uur en 5 minuten kwijt. Van de E40 richting Brussel door een ongeval in Aalst verlies je 50 minuten vanaf Groot-Bijgaarden. Op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost 3 kwartier extra. Op de E40 tussen Jabeke door een ongeval in Jabeke-de-Haan verlies je 40 minuten vanaf Oostkamp. Op de E19 richting Mechelen tenslotte door een ongeval met een vrachtwagen in Mechelen-Zuid verlies je 10 minuten vanaf Vilvoorde Luchthavenlaan. Veel ongevallen vandaag, dat is duidelijk. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten en wees voorzichtig onderweg.
4: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Brian Loufrimo.
3: Het plezante duo-ticket met het Ik verveel mij, dat is ondertussen de deur uit. Maar dat wil niet zeggen dat ik niks meer te bieden heb. Net zoals nu, Jonas Blue en Edge of Desire.

Chicago bij Top, samen met Whitney Houston en Higher Love. Ik had het eerder vanochtend al over die grote stroompannen in de Vlaamse Ardennen gisterenavond. Plekken zoals Oudenaarde, Kruisum, Markedal, Hoorbeke en Zwalm zaten gisterenavond en nacht een tijdje in het donker door een defect aan een hoogspanningstransformator van netbeheerder Elia in Oudenaarde. Die sprong door een veiligheidsmechanisme uit zichzelf uit, waardoor maar liefst 460 elektriciteitscabines plat lagen. En rond 2:30 s'avonds was het probleem eindelijk verholpen, konden Elia en Fluvius alles weer zo stap voor stap beginnen opzetten. En ik vroeg je wat jij zoal zou doen, mocht je ineens in de pikdonker zitten. En daar merk je toch meteen een gigantische generatiekloof, vind ik. Ja, mensen van mijn generatie, ik haal ze er zo meteen uit, maar direct. Mensen die zeggen, ja, ik heb dan een hotspot gemaakt via mijn gsm en via daar dan op mijn tablet gewoon een serie verder gekeken. Ja, dat kan, maar op een bepaald moment is die tablet ook plat. En dan zit je natuurlijk wel met de gebakken peren. Ook andere mensen die een berichtje sturen. Femke bijvoorbeeld, die zegt, ik zou eigenlijk vooral stressen over de inhoud van mijn diepvriezer. Snap ik ook, maar zolang je dat ding dicht laat, denk ik dat het weinig kwaad kan en kan je wel het een en het ander overleven, denk ik. Ik zag Baptiste ook een bericht sturen. Hij zat vorig jaar in Spanje, toen daar alle elektriciteit is uitgevallen. En wat hij het eerste doet, is dan met je laatste cash eten en drinken gaan halen. Bezigheid is pas een laatste bezorgdheid. En dat is dan ook wel weer waar. En laat even weten in de Topradio BE wat jij zou doen. Mocht je ineens in het donker zitten, haal je de hotspot boven of begin je toch met de kaarten te spelen? Laat het eens even weten. Dankjewel.

0: stroomstoring in de Vlaamse Ardennen gisteren. Die Dura da ook lang in elk geval. Oh, mijn excuses. Dat is echt heel slecht. In elk geval, ik zag een berichtje binnenkomen van Martin. Een berichtje dat ik wel kan smaken, letterlijk. Zij zegt, Brian, mocht ik het voor hebben? Ik zou gewoon een lekker wijntje nemen en een kaarsje aansteken en even genieten van de rust. En gelijk heeft ze. Christophe zou zijn noodgenerator in gang zetten. Dat vind ik wel echt al heel next level. Een noodgenerator in huis hebben. Ik heb dat niet. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb dat niet standaard staan. In elk geval, mocht het je overkomen... Sterker nog, vanavond ga je waarschijnlijk sowieso in de donkere zitten door die eclips. En daar hebben we het zo meteen even over, want ik wil weten waar jij gaat kijken. Zo meteen.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
4: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt? Dus?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Wat is dit goed, hè? De nieuwe Bebe Rexha. Samen met David Guetta. Het zal wel zijn. Een hele goede morgen. Het is 9:05. En over een dik 12 uur zit het er eigenlijk al zo goed als op. Of het is te zeggen, is het hoogtepunt van die zonsverduistering eigenlijk al zo goed als voorbij. En daarom vroeg ik je daarnet, hoe ga jij kijken? Wat ga jij doen? Ik zag Davy in een berichtje vertellen dat hij vanavond op het strand van Kokzijde gaat kijken aan zijn strandcabine. Dat is leuk. Karin die gaat naar Nieuwpoort. Woont in Averbode, dus die gaat daarvoor wel het een en het andere verzetten. Dus ja, het strand is zeer populair. En dan was er ook nog Jimmy uit Lokeren. Jimmy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Brian.
0: Ik moet zeggen dat jij, hoe dan ook, welke berichten er nog gaan binnenkomen vandaag, jij wint. Daar ben ik zeker van.
1: Dankjewel. Ja, we zijn onderweg naar Spanje met de mobile home.
0: Exact, met de mobile home onderweg naar Spanje. Dan moet ik even vragen, was dat een geplande vakantie of heb je die echt ingelast rond die zonsverduistering? Of is dat gewoon een leuk toeval?
1: Ja, het is gewoon een leuk toeval. We zijn inderdaad... we wouden vandaag vertrekken, het was de enige mogelijkheid, dus vandaar om... We hebben ook een zonne-eclipse zonnebrilletje bij.
0: Ah, gelukkig, ja.
1: Die dat kunnen scoren dan blijkbaar.
0: Ja, gelukkig, want anders heb je er natuurlijk weinig aan. Hè. Je kan er niet echt naar kijken zonder bescherming. Of het zou heel veel pijn kunnen doen. Het leuke is dat jij gaat kijken in een regio waar dat de verduistering eigenlijk bijna totaal is, toch?
1: Ja, inderdaad. We proberen vlak na Clermont-Ferrand te stoppen. Voor onze tussenstop richting Spanje.
0: De max, want wij hier in België, in Vlaanderen, hebben 80 à 90% verduistering. Maar jij daar in je mobile home, jij krijgt gewoon niks te zien van de zon. Kijk, dat is ook de eerste keer dat ik iemand naar de zon wil zien vertrekken zonder dat hij de zon wil zien. Jimmy, ik ga je sowieso heel veel plezier werken. Wensen, hoe lang zijn jullie daar?
1: Goeie 14 dagen ongeveer.
0: Och, kijk, je maakt me jaloers. Oprecht. Oh, ik wou dat ik ergens in uw mobile home zat op dit moment. Jimmy, veel plezier daar. Salut, vriend.
1: Dankjewel.
0: Yo, bedankt voor je reactie.
1: Bye.

0: Ik heb vier plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 50 minuten. De E40 richting Jabbeke verlies je door een ongeval in Jabbeke de Haan. Drie kwartier vanaf Beernem, opletten daar. De E40 richting Brussel verlies je ook een half uur tussen Aalst en Ternat. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook daar nog 25 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 20 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com. Dit is Top. Your summer beat. Brian Lufrimo. Yeah.

We zijn midden augustus. Dat wil zeggen dat heel wat televisiezenders hun najaarsprogrammatie bekendmaken. En dat is voor Play niet anders. Ik ben er even ingedoken. Heel wat nieuwigheden zitten erin. Zo zal je echt niet meer kunnen ontkomen aan Ruben van Gucht. Want ja, die gaat de tafel van Ruben, zeg maar, mee presenteren samen met Gert en Tine. Dat weet je misschien wel al, maar er is ook goed nieuws voor fans van De Slimste Mens ter Wereld. Want volgend seizoen zal die meer afleveringen bevatten en dus ook meer kandidaten. En vandaag bekendgemaakt, Sophie Dumont en Dominique Persone gaan meedoen. Dus kijk, als je fan bent van De Slimste Mens ter Wereld, dan heb je daar vanaf dit najaar dus een weekje extra kijkplezier voor. Dit zijn Alesso en One.

0: sketchclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
2: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
3: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocush.be.
4: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
5: Luister op Schaamteloos.

Milk Inc. bij Top en Sunrise. Ja, die ligt al een tijdje achter ons, die Sunrise natuurlijk. Morgen is het weer donderdag. Krijgen we voor de laatste keer deze zomer een budget- en uitstaptip van Kelly de Keizer. Van Kelly and the Chaos kan je volgen op Instagram en TikTok. En als je haar voorbije tips gemist hebt, dan kan je natuurlijk altijd terecht op topradio.be of de topradio.be app. En morgen dus een nieuwe, nu Joel Corry en Whisper.

de Summer Beat 1000 tegen elkaar, mag jij kiezen welke je hoort. Dat is voor zometeen dus, na die top headlines. Eerst nog Duke Dumont en deze Need You 100%.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Top!
2: Tini Tempa en Zara Larsson zijn onderweg naar Topic en Becky G. Eerste top headlines krijg je van Serafien.
3: Goedemorgen. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomers. En ook de muggen en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorig jaar. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. En de ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. In Westende aan de kust beginnen de kandidaatredders rond deze tijd aan hun zwemproef in zee. Dat is het laatste onderdeel van hun opleiding. Pas als ze slagen voor die zwemproef, krijgen ze hun brevet. Opleidingsdirecteur Nick Goedhals.
4: De proef is behoorlijk pittig en zeker niet te onderschatten. Hierbij dienen de cursisten ongeveer 800 meter in zee te zwemmen en ongeveer 400 meter te lopen binnen een bepaalde tijd. Men dient hierbij 2 maal naar een centrale boot te zwemmen en deze boot ook te ronden.
3: Zo'n 140 kandidaten nemen vandaag deel aan die proef. Bij de volgende federale verkiezingen zal je mogelijk geen lijststem meer kunnen uitbrengen. Bevoegd minister Quintin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Omdat het systeem niet helemaal eerlijk is volgens hem. Kandidaten die bovenaan een lijst staan, krijgen meer lijststemmen dan kandidaten die lager staan. Daardoor worden zij soms verkozen, ook al kregen ze minder voorkeurstemmen. Het wetsontwerp moet wel nog gestemd worden in de Kamer. Het zou dan in kunnen gaan bij de komende federale en Europese verkiezingen in 2029. In Vlaanderen is daar voorlopig geen sprake. Van. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie.

0: organisatie Ilse Robijn.
1: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
0: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
2: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval de E40 richting Jabbeke. Komt door een ongeval tussen Beernum en Loppen. Daar ben je 3 kwartier kwijt. Op de E313 richting Antwerpen verlies je een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
3: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.
2: Jij bepaalt welke track uit de Summer Beat 1000 je zometeen hoort in een nieuwe Summer Beat Battle. Na Tini Tempa, eerst Topic en Becky G. Sorry Papi, goedemorgen.

0: Summerbeat Battle.
1: Een hele goede morgen. Het is 9:15 en elke ochtend rond dit tijdstip heb jij het voor het zeggen hier bij Top. Mag jij kiezen welke track ik draai uit de Summerbeat 1000? Want ik heb er weer 2 geselecteerd. 2 nummers uit de lijst. Is het aan jou dus om te laten weten welk nummer jij volledig wilt horen? Vandaag weer 2 mogelijkheden. Dit is keuze 1.
0: 402.
1: Lang geleden dat ik die nog eens gehoord heb. Anna Grace en You Make Me Feel. Ofwel
0: 153.
1: Kies je voor deze Tayo Cruz en Dynamite? Welke track uit die Summerbeat 1000 wil jij heel graag horen? Je weet het, je mening is meer dan welkom.
0: Dit is Top.
1: Via de Topradio BE-app. Keuze 1 of keuze 2?
2: I can

0: Welke track uit de Summer Beat 1000 wil jij graag nog eens horen?
1: 402.
0: Dit was keuze 1, Anna Grace and You Make Me Feel.
1: 153.
0: En ook dit was een optie, Tayo Cruz en Dynamite als keuze 2. Kom maar door met jouw favoriet, dan hoor je misschien wel zometeen na Paul Johnson.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruy.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Een hele goede morgen. Het is tijd om te beslissen.
1: Summerbeat Battle.
0: Het zal wel zijn beslissen in onze Summerbeat 1000, of in onze Summerbeat Battle liever. Twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik tegen elkaar gezet heb. Jij mocht laten weten via de Topradio BE app welke track je wilt horen. Dit was keuze 1.
1: 402.
0: Lekker Belgisch, Anna Grace and You Make Me Feel.
1: 153.
0: Ofwel ging je voor een meezinger van je welste met Tayo Cruz en Dynamite. Heel wat berichten kwamen binnen van Yannick, van Steven, van Ian, van Tatjana, van Sheila. Noem maar op. Altijd heel fijn. De meerderheid koos voor Anna Grace.

0: excuses aan de collega's op de redactie, want die kan hem met moeite niet meezingen. Deze Calvin Harris en Satisfy. Zometeen onze nieuwe Top Tune of the Week. Dat is deze Peggy Goo en Woman. Hoor je zometeen eerst drie plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E40 richting Jabbeke, komt door een ongeval in Loppem, verlies je 20 minuten vanaf Beernem. Ook op de A12 richting Boom is er een ongeval gebeurd, daar verlies je 15 minuten vanaf het viaduct van Wilrijk. En op de E17 richting Gent, tussen Beervelde en Gentbrugge, ben je ook nog 10 minuten kwijt. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza. Het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Dit is Top.

Nog een dikke 48 uur is het onze Top Tune of the Week. Want vrijdag krijg je een gloednieuwe bij Bart Jan in de Top Hit 40. Zo vlak voor de top 3 is dat het geval. Je hoorde Peggy Goo en Woman bij Top. Zometeen, het is bijna niet te geloven, Oscar met Kay en Khalid. Wat een dikke schijf is dat.

0: mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dat is nu toch niet serieus.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

uit Beersen vraagt of we nog festivaltickets hebben voor Land of Love in Torhout op 29 augustus. Ze is vooral fan van Omdat Het Kan en Evertrop. En zou die mannen heel graag nog eens live zien deze zomer. Ze wil op die manier heel graag de festivalzomer in stijl afsluiten. Wel, ik heb goed nieuws, Cara. Want we hebben zeker nog tickets liggen. Jawel, en die zouden al sneller van jou kunnen zijn dan je denkt. Want Thibaut gaat straks tussen 10 en 1 liever zo'n duo-ticket weggeven. Dus dan weet je meteen wat je te doen staat na 10 uur.

0: Dit is Nio.
1: Eerst nog wat nieuwe muziek waarvan je je zou kunnen afvragen of het de opvolger kan zijn van Magnetic. Want de mannen van de Bausa hebben een nieuwe track uit. En het ligt een beetje in dezelfde lijn. Lose Myself, zo heet hij. En je hoort hem nu op top.

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Serafien. Goedemorgen, Serafien.
2: Goedemorgen. Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. En op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en dan niet voor hun goksite. Professor sportmanager Bram Constant.
3: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen, waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen, omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
2: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de mug en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. De ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. Oekraïne heeft een vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Dat zegt Oekraïns president Zelensky in een videoboodschap. Met het plan wil hij dat de VS de vredesonderhandelingen weer opstart, want die krijgen door de oorlog in het Midden-Oosten minder aandacht. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
1: Nog twee plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 15 minuten of meer kwijt bent. Op de E40 richting Jabeke. Daar moet je 33 minuten bij rekenen tussen Beernum en Loppem. En op de Brusselse binnenring dan nog 22 minuten bijtellen tussen Grimbergen en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 15 minuten.
4: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Van Leliendaal.
1: Met zometeen een van mijn favoriete remixen aller tijden. Sam Sparrow in The Magician Remix komt eraan na Bibi Rexha. Goedemorgen.
4: Top.

0: is top.
1: Hallo, hallo. Goedemorgen. Woensdag 12 augustus. Vandaag dag van de zonsverduistering. En ik heb me gisteren doodgezocht achter een speciale bril. Achter zo'n eclipsbril. Maar ik heb hem niet gevonden, jammer genoeg. En ik zou toch heel graag het spektakel van vanavond willen zien. Dus een warme oproep naar iedereen nu, naar jou. Heb jij nog een bril liggen? Of heb jij een idee waar ik nog zo'n bril kan vinden? Ik heb het echt nodig. Laat het mij eens weten. Als je weet waar ik er een kan vinden, dan mag je het mij laten weten via de Top Radio BE-app. En anders wordt het met pijn aan de ogen vanavond, vrees ik. En moest je nog niet weten waar je de zonsverduistering gaat bekijken, dan kan je misschien wel terecht bij Reinier. Ah ja, want die heeft een zonneveld, hè. Reinier Zonneveld, snapt hem? Ja, flauw mop.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Vanavond dus zonsverduistering en ik was nog op zoek naar, of ik ben nog altijd op zoek naar een bril, naar zo'n eclipsebril. Dus ik had jouw hulp nodig. Chris die stuurt, Chris uit Antwerpen liever, die stuurt via de Topradio B-app. Zoek een winkel van lasmateriaal, zoals Metallas in Antwerpen bijvoorbeeld, met een glas voor een lasscherm. Kan je ook veilig naar de zon kijken? Ja, ik heb het ook gelezen. Blijkbaar zou het werken, dus dat is mijn laatste optie dat ik daar achter ga. Bedankt Chris voor de tip. Sissy die stuurt hier, ik heb er nog drie over. Ja, hallo. Sissy, waar moet ik zijn? Laat mij eens weten waar dat ik moet zijn. Ik kom er gewoon achter. Tatjana die stuurt dan weer, ik had zoveel geluk vanochtend bij de apotheek in mijn straat. Die had er nog eentje, nog wel geteld eentje, en ik heb die kunnen bemachtigen. Ja, chanceur. Dan heb je nog Marijke uit Dilsen-Stokken. Er circuleren nu best wel wat filmpjes waar je kan zien hoe ze uit een doos een soort bril maken. Zo kan je ook veilig volgen vanavond. Vooral nog leuk voor met de kindjes. Wel, Marijke, als je zo'n filmpje kan doorsturen, dan mag je me dat doen. Dan kost het mij ook geen bril. Zou gemakkelijk zijn vanuit een doos. Maar ik voel het een beetje aan alles. Ja, zo'n bril vinden, het gaat moeilijk zijn. Tenzij Sissy, ja, tenzij jij mij kan laten weten waar ik moet zijn natuurlijk. Ik ben er natuurlijk ook veel te laat aan begonnen, hè, om te zoeken naar zo'n bril. Het is mijn eigen fout. Ach, kijk. We zullen zien.

0: Shh, luister.
1: Hey, kom op.
0: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
8: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
7: Ja, ik weet het. 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers. Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
8: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
7: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

En moest je nu denken, ja zeg, dat deuntje komt mij wel heel bekend voor van deze Mayo Mai van Criss Cross Amsterdam. Kan kloppen, het is namelijk een sample van een nummer van Steam uit 1969. Luister maar even mee. Vandaar kan je hem dus kennen. Deze Mayo Mai van Criss Cross Amsterdam. Dit is Nana, Hey Hey, Kiss Him, Goodbye van Steam. En zo werken ze bij Criss Cross Amsterdam. Dus altijd, ze gebruiken altijd een sample van een iets ouder nummer. En dan maken ze daar een leuke, fijne remix van. Zometeen gaan we trouwens naar 1971 met Bob Marley. Maar dan in de versie van Funkstar Deluxe. Is voor na Dancing in the Flames.

0: Zo werkt het 10:30 op deze woensdagochtend. Zometeen heb ik jouw mening weer nodig in onze Hit of Shit. Eerst nog eens kijken naar de situatie op de baan. Want er zijn drie plekken waar je meer dan 10 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E40 richting Jabbeke, daar is een ongeval gebeurd tussen Beernum en Loppem. Reken daar 36 minuten bij. Nog op de E40 richting Gent, dan 22 minuten bijtellen tussen Aalst en Zwijnaarden. En tenslotte op de E17 richting Gent, 13 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge. En dan kreeg ik ook nog een berichtje binnen van Lorenz. Die zegt, hey Thibo, wil je even melden dat er een voorwerp ligt op de E34 tussen Oelegem en Lille richting Turnhout. Dus bij deze daar wees opgepast. Dus op de E34 tussen Oelegem en Lille ligt een voorwerp op de baan.
1: Zeg, De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Mannekes.
6: Bompie.
5: Deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkte?
5: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
5: Is het nee?
6: Is het nee?
5: Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging 1 plus.

0: of shit.
1: In Hit of Shit geef jij je mening over de muziek hier op Top. En natuurlijk door hit door te sturen als je het goed vindt en shit door te sturen als je het maar niets vindt. Met deze week Aitch en Ring My Bell. En wie is die Aitch eigenlijk? Wel, het is een Britse rapper uit Manchester. Hij brak door in 2018 met een track, maar dan bleef het heel lang stil rond die Aitch. Tot nu, want nu heeft hij een echte TikTok-hit te pakken met zijn remake van Ring My Bell. Your summer beat. En jij mag er nu je mening over geven. Hit of shit? Laat maar weten via de Top Radio BE-app

Ik vind hem wel iets hebben. Deze Age Ring My Bell, maar wat vind jij ervan? Dit is Hits of Shit. Laat maar weten via de Top Radio BE app.

0: Zee.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Kansen krijgen op je werk.
5: Check.
4: Interesse in machines.
5: Check.
4: Goede werksfeer.
6: Yes.
4: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devoclush.be.

0: Ik had jouw mening weer nodig voor onze hit of shit over deze Ring My Bell. Een remake dus van Ring My Bell, gemaakt door H. Maar wat vond jij ervan?
1: Hit of shit?
0: Maarten die stuurt via de Topradio BF. Shit, een slecht afkooksel van het originele voor mij. Emiel die voelt de vibe wel, een hit voor hem. Elsie die stuurt shit, deuntje is leuk, maar die zanger, bah, veel te veel aan, die is er te veel aan. Dus nee, voor mij een shit. Kayo en Shana die vinden het een hit. Christophe, shit muziek, altijd met die puntje-puntje remixes. Ik kan zelf wel aanvullen wat hij bedoelt. Zino stuurt ook dikke shit. Joffrey die stuurt mijn collega Davy en ik vinden het nog steeds een shit. Precies, slecht gemixt. Dus nee, maar niks. Nee, het is geen groot succes vandaag, die Ring My Bell van H. Gisteren stond de teller op positief, vooral op hits, maar vandaag toch eerder shits. Het is dus echt nog een 50-50 gevalletje. Morgen hoor je hem nog eens, de Aitch met Ring My Bell, dus zeer benieuwd wat dat gaat geven. Nu onderweg naar de top headlines met zometeen Afrojack en Aloe Black in My World komt eraan. Na Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Top.
3: Goedemorgen, het is 11 uur. Tijd voor de Top Headlines met Serafien. Goedemorgen, Serafien.
4: Goedemorgen. Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop. Dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwsite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. Op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwsite en niet voor hun goksite. Professor Sportmanagement Bram Constant.
5: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen, waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen, omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
4: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Duitsland moet op zoek naar een structurele oplossing nu de Rijn zo goed als onbevaarbaar wordt door de extreme droogte. Het land nam al noodmaatregelen. Zo mogen vrachtwagens nu ook op zondag rijden, terwijl dat normaal verboden is. Maar dat is niet voldoende en extra goederentreinen zijn geen optie, want het Duitse spoornetwerk zit al overvol. Duitsland moet dan mogelijk de rivierbodem verder uitdiepen of reservoirs aanleggen. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt Van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Zij werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt straks gezwommen. Siri van der Linde haalt het niet. Ze werd pas 33ste in de reekse. En bij de mannen is Noah de Schrijver uitgeschakeld in 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas achtste. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
3: Nog drie plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 15 minuten of meer kwijt bent. Op de E40 richting Jabeke. Daar is een ongeval gebeurd tussen Aalter en Loppem. Reken daar 48 minuten bij. Op de E40 richting Gent dan 25 minuten bijtellen tussen Aalst en Zwijnaarden. En tot slot nog op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 16 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
6: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibo van Leliendaal.
3: Ik geef het komende uur een duo-ticket weg voor het Land of Love Festival. En ik draai ook gewoon goede muziek. Dit is de Bausa, Mechanic.

blijkbaar fantastisch op Werchter, deze Moby. En lift me up. De festivalzomer die gaat voorbij, of die vliegt voorbij, het is niet normaal. Brian die kreeg vanochtend een bericht van Cara uit Beersen. En die vroeg of wij nog tickets hadden voor Land of Love in Torhout. Dat is eind augustus. Ze wil daar naartoe omdat ze graag, omdat het kan, een Average Rob zou zien. Wel, Cara, ik hoop dat je luistert. Want zometeen kan je een duo-ticket winnen. Ik leg het je uit hoe na Purple Disco Machine en deze In The Dark.

0: Het is tijd om de Top Radio BE-app erbij te nemen. Als jij graag nog naar een festival wil gaan deze zomer, want ik ga niet één, maar wel twee duo-tickets weggeven voor Land of Love Festival. Dat is op zaterdag 29 augustus. Als je wil winnen, dan moet je wel de volgende vraag correct beantwoorden. Ik ga je zo nog even tijd geven om de Top Radio BE-app erbij te nemen, want het is de 10e en de 25e die mij het juiste antwoord doorsturen. Die krijgen die duo-tickets. Dus even tijd, pak, neem de smartphone erbij, ga naar de app, ga naar berichten en vraag. Oké, kijk, de vraag luidt als volgt. Deze man hier, die staat op Land of Love. I miss this magic with you. Maar de vraag is niet hoe noemt hij het nummer, wel wie is dit? En dat moet je mij laten weten via de Top Radio BE-app. Wie is deze man? Wie maakte deze magic with you? De DJ weliswaar. De 10e en de 25e, die winnen het duo-ticket.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
10: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
10: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

Ik gaf 2 duo-tickets weg voor Land of Love Festival op zaterdag 29 augustus. Het enige wat jij moest doen was deze vraag beantwoorden. Wie heeft dit gemaakt? I miss this magic with you. Welke DJ-producer heeft dit gemaakt? Ik zag een paar antwoorden binnenkomen. Kygo kwam bijvoorbeeld binnen, maar dat is fout. Het juiste antwoord is DJ-licious. En ik kan vertellen dat Joyce uit Beernum, dat zij een duo-ticket wint. En ook Steven uit Ninove, jij wint ook een duo-ticket. Dus hou de Top Radio B-app in de gaten. En ook jouw mail, want die duo-tickets zijn onderweg naar jullie. Proficiat met de tickets.

0: Ja, kijk eens naar buiten zeg. Pas perfect bij dit weer. Hugo. En Jamaican Bam Bam, 11:30. Zo meteen krijg je deze van mij. Off my face, don't know where I am. Cause I got my drugs from Amsterdam. Feestje op je radio met Drugs from Amsterdam. Van Mau P, dat is voor zo meteen. Eerst nog drie plaatsen waar je meer dan 20 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Het is redelijk druk op de baan. Op de E40 richting Jabbeke, daar is een ongeval gebeurd tussen Aalter en Loppem. Reken daar 50 minuten bij. Op de E313 dan richting Lummen. Daar ben je 25 minuten kwijt tussen Ham en Beringen door een bermbrand. En op de E40 tot slot richting Brugge, daar ook 24 minuten bij tellen tussen Sint-Denijst, Westrum en Nevelen. Dus als je naar de kust aan het reizen bent, dan is het redelijk druk. Op een andere plek verlies je op dit moment niet meer dan 20 minuten.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2

Don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

Moest je nog niet goed wakker zijn op deze woensdagvoormiddag, dan ben je dat nu wel door deze Mau P. En zijn Drugs from Amsterdam. Zeg, de zomer staat bekend om wedding season. Ja, dat is zo het moment dat heel veel mensen trouwen. Altijd mooi om te zien, ook al die foto's. De bruid, de bruidegom en zo. En afgelopen weekend was ik uitgenodigd op een trouw en dat brengt mij bij dit. Daily Dilemma. Ja, het was ook heel warm. Dus ik was heel hard aan het twijfelen wat ik zou aandoen. Zou ik voor een kostuum gaan, zo'n volledig kostuum met een kostuumvest aan, dus heel warm? Of ging ik voor iets casual chic? Gewoon zo basis, een mooi polootje op een geklede broek. Wel, ik ben dus voor het casual chics gegaan. Maar ik vraag me dus af, ben ik daarin de enige? Want ik was eigenlijk een beetje, misschien wel een beetje underdressed, als ik heel eerlijk ben. Maar kijk, wat doe jij als je uitgenodigd bent op een trouw? Ga jij all the way in kostuum of zo een prachtige jurk? Of ga jij of hou jij toch wat casual? Laat mij dat eens weten. In welk team zit jij vandaag? Is dat team casual chic of is dat team ik ga all the way? Als ik uitgenodigd ben op een trouw, dan ben ik op mijn mooist. Dat mag je eens laten weten. En doe dat maar via de Top Radio BR. Zeer benieuwd naar de meningen.

0: Hoi. Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Daily Dilemma.
1: Jij kon kiezen tussen ofwel ga je in casual chic naar een trouw, ofwel ga je all the way in kostuum of in een prachtige gala jurk of zo wordt. En ik had jouw mening dus nodig. Jimmy uit Zaventem die stuurt voor mij in kostuum, maar bij dit warme weer zonder kostuumvest. En wel met opgerolde mouwen van mijn hemd. Dat vind ik een goede optie. Nico die stuurt zolang je maar een das aan hebt. Dat is het belangrijkste om die dan tegen de vroege uurtjes rond uw hoofd te kunnen doen. Dan is alles goed op een trouw. Snap ik. Of om ermee te zwaaien op de Lac de Connemara. Kan ook, hè. Rob die stuurt wel Thibaut, het hangt af van natuurlijk welk thema de trouw heeft. Ik heb twee trouwen opstaan in september, waarvan eentje volledig in de Great Gatsby-stijl. Dan moet je nog een hele andere richting uit. Ja, meestal hebben trouwen ook zo van die dresscodes, hè, dus daar hangt er ook een beetje vanaf natuurlijk. Christophe die kiest voor feesten is altijd in casual chic en Nicola die gaat dan weer voor team all the way. Ja, het is toch 50-50 vandaag, al mis ik toch nog wat vrouwelijke touch. Het zijn alleen maar mannen die mij iets hebben doorgestuurd. Maar ja, vrouwen hebben toch ook een keuze tussen casual chic of zo all the way, gala, outfit. Dus laat het mij eens weten, vrouwen. Kom aan, laat

Hoe ga jij naar een trouw? Is dat casual chic of is dat all the way? Dat was een beetje de vraag die ik had. Maar ik had vooral antwoorden van mannelijke luisteraars binnengekregen. Maar nu heb ik toch ook een paar vrouwen via de Top Radio B-app aan de, die een berichtje hebben gestuurd. Shani die stuurt bijvoorbeeld dit jaar 3 trouwen op de planning. Het is afhankelijk van wie er trouwt. Hè. De ene was een vriendin en een tuinfeest. Dan was gewoon een deftig kleedje uit de Zara meer dan genoeg. Maar binnen 2 weken trouwt mijn beste vriendin en ik ben daarvan getuige. Dus dan zal het wel iets meer zijn. Martin die haar zoon trouwt in september en daar zal het in het lang zijn. En dan heb je nog Marie-Christine die stuurt als we dan toch nog eens mogen opkleden, dan is het all the way. Dus liefst in gala. Dus ook voor vrouwen is het toch wel, ja, afhankelijk van welke trouw. Dat is toch wel eens fijn om te weten. Bedankt allemaal voor je input.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Dit is Stop.
2: Ik ben blijkbaar niet de enige die nog op zoek is naar een eclipsebril. Serafine vertelt je meer.
3: Goedemiddag. Heel wat mensen zijn op de valreep nog op zoek naar een eclipsebril om vanavond naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Op verschillende plekken was het vanmorgen vroeg al aanschuiven, zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
4: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon ons ook besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word je voorstel. We zouden dat eigenlijk wel een keer moeten tonen onze kinderen.
5: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
3: De zonsverduistering vanavond begint om 18 over 7. Kijk er zeker niet naar zonder zo'n eclipsebril. Anders kunnen je ogen permanent beschadigd raken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist en vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
6: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat het er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
3: De Europese Unie wil met die regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij om Colombia te helpen na de zware aardbeving daar eergisteren. Reddingswerkers zoeken er nog altijd naar mensen onder het puin. Al meer dan 250 mensen kwamen om het leven. Er is ook enorm veel schade. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag.
7: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezwommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
3: Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt vanavond gezwommen. Siri van der Linde haalde het niet. Ze werd pas 33ste in de reekse. En bij de mannen grijpt Noah de Schrijver naast de halve finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas als achtste. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
2: Nog drie plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E40 richting Jabbeke. 41 minuten bijtellen tussen Beernem en Loppem. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 dan richting Antwerpen. 13 minuten bijrekenen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de Brusselse buitenring 13 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
8: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibo van Leliendaal.
2: De lunch is aangebroken en hoe je lunch beter starten dan met Daft Punk en Another. Dit is Talk to You. Goedemiddag.

Daft Punk met Get Lucky. En gisteravond geen geluk voor Union in de voorronde van de Champions League, jammer genoeg. Union verloor na verlengingen met 3-2 in Bodø/Glimt, moet je zeggen. En daardoor zijn ze dus uitgeschakeld in de Champions League. Ze hebben wel een vangnet, gelukkig, want ze zijn wel gekwalificeerd voor de Europa League. Morgen is het nog tijd aan Gent en Anderlecht. Dan werken zij hun voorronde af. Gent die werken de voorronde van de Conference League af. En Anderlecht moet tegen PAOK Saloniki. Dat is voor de voorronde van de Europa League. En ik hoop eigenlijk dat iedereen zich gewoon kan kwalificeren. Want hoe meer Belgische ploegen in Europa, hoe beter voor onze coëfficiënt.

Ik heb iets heel vreemds meegemaakt deze ochtend. Want deze ochtend reed ik zoals altijd via de Brusselse ring naar mijn werk. Naar hier dus, naar Top. En in de file keek ik rechts van mij naar de auto naast mij. En ik zag toen iets heel vreemds. Iets wat ik niet direct had verwacht te zien in de ochtend. Dat was echt raar. Ja, ik vertel het zo meteen meer over na deze Robin S. en Love.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Shh, luister.
2: Hey, kom op.
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Ik heb deze ochtend iets grappigs meegemaakt zonder weg naar hier. Want elke ochtend, als ik naar hier kom, naar Top, dan moet ik via de Brusselse ring rijden. En wie de Brusselse ring zegt, die zegt ook file natuurlijk. En deze ochtend stond ik zoals gewoonlijk in de file. En naast mij stond er een Tesla. Zo'n chique Tesla met daarin een echte businesspersoon. Je kent het wel, zo'n hemdje, kostuumvest aan, haar mooi opgeschoren langs de zijkanten. Ik was er jaloers op. Mooie koep. Een man tussen de 40 en 50 jaar. Dus ik dacht, ja, die is gewoon onderweg naar zijn werk. Die zit ook in de file te luisteren naar de radio. Tot hij plots uit de drankhouder van zijn Tesla nam die een blik Jupiler.
1: Ja.
0: Die was gewoon bier aan het drinken achter stuur. Ja, ik hoop nu niet dat hij onderweg was naar zijn werk. Want dat zou toch heel vreemd zijn dat je onderweg naar het werk moet ook slokken. Een blikje Jupiler drinkt. Of hij werkt voor AB InBev, dat kan natuurlijk ook. Maar dus aan de meneer van de Tesla. Zeg, niet meer doen, want ik heb het opgezocht. Het mag niet, drinken achter stuur, het is verboden. Foei, foei, foei.

0: half 1, zometeen Hoek en Sling op top. Met deze Take You Higher. Eerst nog twee plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op de Vlaamse snelwegen. Op de E40 richting Jabbeke. Daar moet je 52 minuten bijtellen tussen Aalter en Loppem. Daar is een ongeval gebeurd. En tot slot nog op de E313 richting Antwerpen. 15 minuten in de bus tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten was het. Ja, minder dan 10 minuten.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: En Colruyt trakteert.
12: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
13: Voorwaarden op colruyt.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
15: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
14: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Ik neem je even terug mee naar 2 weken geleden tijdens de ochtend bij Brian, want toen gebeurde dit.
1: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry.
0: Foei, foei, foei. Brian had zich dus overslapen. Was 50 minuten te laat hier op de radio. En jij mocht kiezen wat zijn tegenprestatie ging worden. Ofwel was het 50 minuten verzoekjes draaien, 50 minuten doordoen of een ochtend vol uitdagingen aangaan. En gisteren is het beslist. Het formulier, het stemformulier werd afgesloten en het is een ochtend vol uitdagingen geworden. Vrijdagochtend tussen 7 en 10 krijgt hij allemaal vreemde uitdagingen van ons. Maar we zijn nog op zoek naar leuke dingen die hij kan doen op de radio. Dus als jij iets origineels weet, dan mag je het altijd laten weten aan mij. En dat mag via de Top Radio BE-app. Zeer benieuwd.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zien om iets leuk te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
0: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
0: Je komt toch eens langs, hè?
4: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
5: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
6: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devokeush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
7: Amai, daar regent hier binnen.
8: Oh, zwaansnanny.
7: Jawel, er staan er niet meer in de living.
8: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
7: Dakmeester?
8: Ja.
7: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
8: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
9: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
10: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

Johnson, Brian toch? Die had zich 2 weken geleden overslapen, terwijl hij de ochtend hier moet presenteren op Top. En nu moet hij vrijdag een hele show uitdagingen aangaan. Ik had jouw hulp gevraagd om eens te checken, ja, hebben jullie nog leuke uitdagingen voor Brian? Maarten stuurt in de Top Radio B-app, wel, ik heb een uitdaging eens tussen 2 nummers aan 1 babbelen, maar dan ondersteboven hangend in de studio. Nou, vind ik best een goed idee eigenlijk. Anthony die stuurt opdracht presenteren als een marktkramer. Amai, dat vind ik een moeilijk woord. Kan ook wel. Kan hem nog eens roepen, onze Brian. En Matthias heeft ook nog een idee. Hij moet 2 liedjes aan elkaar praten met een hoog stemmetje. Maar je moet ook iets geven. Moet ook leuk zijn. Ik geef ze allemaal door. Als er nog zijn, mag je het zeker en vast laten weten. Dan geef ik het hier door op de vloer. En dan vrijdag ga je zien wat Brian allemaal moet doen tijdens de ochtendshow. Nu gaan we de schaamteloze tour op met Eiffel 65, moet ik zeggen, sorry. Met Blue Dabedi.

0: Vandaag boven de 30 graden, dus perfect weer om naar de Belgische kust te trekken.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, dat is dan een vraag dat je kan stellen. En je kan dat altijd checken via dekust.be, want daar vind je de kustbarometer. En het is al druk, hè. Ik zei het ook al vandaag dat de E40 richting kust al de hele dag, dat er is al de hele dag file. En ook aan de kust is het al druk. In De Haan, in Oostende, Middelkerken, De Pannen, Knokken. Daar loopt het allemaal, daar is het allemaal wel koppenrollen als ik zo op de kustbarometer kijk. Als je onderweg bent, dan moet je eigenlijk naar Nieuwpoort gaan of Kokzijde. Dat zijn zo de twee. En Bredenen, dat valt ook nog mee. Dat zijn zo de twee plekken, de drie plekken waar het echt nog te doen is. Dus als je onderweg bent, ga zeker naar die plekken. Daar valt het allemaal nog heel goed mee. Goed, ik heb er nog eentje voor het nieuws, voor de top headlines liever van 1. En dan in Bart-Jan over. En dat is hier Crystal met The Days. Tot morgen.

0: in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
1: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word je voorstel. We zouden dat eigenlijk wel moeten kunnen tonen aan onze kinderen.
2: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen het twee schuift.
0: De zonsverduistering vanavond begint om 18:07. Belfius kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of de website. Ze krijgen een foutmelding. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
3: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat het er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
0: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponnet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
4: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was het in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
0: De halve finale is voor morgen. Op het EK zwemmen staat Roos van Otterdijk in de halve finale van de 50 meter rugslag. Die zwemt ze vanavond. Maar eerst is er de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze kijkt er naar uit.
5: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden. Ooit gedaan. Echt goed gezwommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
0: Sarah Dumont zwemt vanavond dan weer de halve finale van de 200 meter vrije slag. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
6: Twee lange files, E40 richting kust. Daar is het aanschuiven door een ongeval tussen Aalter en Loppem. Je verliest er een uur, dat is bijzonder lang in deze warme temperaturen. Zorg dat je water bij hebt. E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Schuif je 20 minuten aan.
7: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Jan de Prateren.
6: De ventilator in de studio staat op standje heet. Met andere woorden, ik kan er tegen. Tap, ik en Becky G. Na deze.

over een soort van museum die je kan bezoeken van een wereldband. Misschien ben je er al geweest, misschien niet. Ik vraag jou straks of je weet waar het is. DJ Licious komt er ook aan. Now, One Do Project, King of My Castle.

Weet jij waar je naar de Queen Studio Experience kan? Het is een klein museum over de band Queen, met heel veel persoonlijke spullen van de band. Zelfs handgeschreven songteksten van Freddie Mercury zijn er te bekijken. En het is binnen Europa, dat kan ik jou nu ook al zeggen. Als jij het weet, stuur het even door via de Top Radio BE-app. Misschien ben je er geweest, of misschien wil je er naartoe. Als je houdt van muziek en van grote pop-rockbands uit de 80's, dan moet je dat wel eens gezien hebben natuurlijk. Of misschien ben je gewoon fan van Freddie Mercury, of van al die liedjes die ze hebben uitgebracht. Stuur eens door via de Top Radio BE-app. Als jij het weet, de Queen Studio Experience heet het. En nu bij Top, Jason Derulo, Take Your Dancing. Top.

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schattig, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Smartfoto.be.
8: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloerloop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
14: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
14: Echt? Dus?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.

Ik vroeg je daarnet, weet je waar je naar de Queen Studio Experience kan? Het is een soort van klein museum over de band Queen. Met heel veel persoonlijke spullen valt de band ook zelf handgeschreven songteksten van Freddie Mercury kan je daar gaan bekijken. Erwin die wist het, die wist dat het in Zwitserland is. In Montreux aan het meer van Genève is dat. Heel mooie omgeving daar, omdat ze daar natuurlijk heel veel hebben opgenomen van heel het repertoire van Queen. Ze hadden daar een eigen studio, de Mountain Studios heette dat. Zit ook in het casino van Montreux. En ik zag zelfs dat het gratis te bezoeken was. Dus je moet er zelfs geen ticket voor kopen. Als je in de buurt bent, zeker eens meepikken. En ik merk vooral ook dat de jeugd van vandaag, als je op feestjes gaat, dat die weer massaal meezingen met dit hier. Heel raar. Blijft natuurlijk goed. Stukje Bohemian Rhapsody, Queen. Het wordt weer massaal meegezongen door jong en oud. En dat is fijn natuurlijk. Cyril komt eraan zometeen met die nieuwe Feel It samen met Woodhouse na Mojo. Dit is Lady.

0: Een van de nieuwe hits van Top, de nieuwe Cyril is het, samen met Woodhouse. And I feel it. Ik voel het ook. Ik voel dat het wel een hitje kan worden. Zometeen heb ik het over het feit dat we nog 2 dagen in de ochtend zitten met Brian. We zijn vandaag woensdag, dus donderdag en vrijdag. Dus maak je nog 2 keer kans op een ticket om iets leuks te gaan bezoeken deze zomer. Ik leg het jou zometeen uit. Op de weg, lange files, E40 richting kust nog altijd door een ongeval tussen Aalter en Loppem, een uur aanschuiven. En ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen. Je schuift aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Het is 20 minuten.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes.
5: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
11: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
12: Denk je?
11: Vrijdag en zaterdag?
12: Ja.
11: Is het nee?
12: Is het nee?
11: Tegen BTW.
13: Is het nee tegen BTW?
12: Allee, gast.
13: Dat is fantastisch.
11: Zie je wel?
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

0: Vrijdagnamiddag in een nieuwe aflevering van de Top Hit 40 vertelt Max McKnown hoe het was om samen te werken met Kygo. Voor hem een nieuwe ervaring, want hij is natuurlijk een countryzanger in de Verenigde Staten. Deze week gaat het Ik Verveel Mij alarm nog twee keer af in de ochtend bij Brian Lou Frimo. Dat wil zeggen dat jij kans maakt op tickets voor bijvoorbeeld Bellewaerde of Bobbejaanland of Sunparks Outdoor Waterpark. En dat kan je deze dagen wel gebruiken, denk ik, bij deze temperaturen. Luister morgenochtend weer tussen 7 en 10. Brian legt jou exact uit wat je moet doen om tickets in de wacht te slepen. Ook morgenochtend is dat weer het geval.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu onder kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist raak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VDC.

0: Hit of Shit, waarbij jij eigenlijk oordeelt over een nieuwe song en daarbij gewoon Hit of Shit stuurt via de Top Radio BE-app. We zouden dat item ook anders kunnen noemen. We zouden dat item ook gewoon kunnen noemen Goed of Niet Goed. Dat zou ook kunnen. Ik kan je zeggen, de volgende is Goed, want het is Peggy Goo.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Peggy Goo.

In de UK is alweer bewezen dat shrinkflation echt wel iets is wat ons dagelijks zo'n beetje ondergaat. Het gaat over dingen die kleiner zijn dan vroeger. En een Britse poetsvrouw die had een mars gevonden in een kast van 35 jaar oud. En die woog bijna een derde zwaarder dan de mars van vandaag. Kijk, en de prijzen zijn alleen maar gestegen. Het is en het blijft een beetje moeilijk kiezen. Ik vind dat ook als ik zo snoepjes zie liggen tegenwoordig. Of chocoladerepen, die zien er allemaal zo klein uit. Ofwel zie ik minder goed, dat zou ook wel eens kunnen. Shrinkflation heet het. Aan de andere kant, wie eet er nu nog een mars als er zoveel andere lekkere dingen zijn? Natuurlijk. Sugar Babes, net voor 2 uur. Round, round. Top.

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Bij

0: Serafien Smits, die weet meer.
1: Goedemiddag. Belfius kampt met een technische storing. Klanten kunnen niet inloggen via de app of de website. Ook bij sommige andere mensen werkt de bankkaart niet en loopt het mis bij betalingen. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man om het leven gekomen toen hij aan zijn auto aan het sleutelen was. De man kwam gekneld te zitten onder zijn auto toen de krik wegsloeg en hij eronder lag. Zijn vrouw vond hem terug en belde de hulpdiensten, maar de man overleed ter plaatse. Op het EK atletiek in Birmingham gaat Helena Ponet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
2: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
1: De halve finale is voor morgen. Op de 200 meter is Delphine Kansa vierde geëindigd in haar reeks. Ze komt amper 200ste tekort voor een plek in de halve finales. Later deze week komt ze wel nog in actie op de 4x100 meter met de Belgian Rockets. Vanmiddag volop zon bij maximaal tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
0: Het gaat nog altijd bijzonder traag richting kust op de E40. Door een ongeval tussen Gent en Jabeke schuif je aan tussen Aalter en Loppem. 50 minuten extra rekenen.
3: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Bart-Jan de Prater.
0: We stoppen zo meteen een SOS message in a battle naar Gordo en Renier Zonneveld. Dit is Loco Loco. Goedemiddag en welkom.

Je zou denken dat het een message in a bottle is, maar eigenlijk is het een kwal. Behoorlijk wat kwallen aan onze Belgische kust. En daar trap je best niet in, dat weet je wel. Het is uitkijken of anders doet het behoorlijk pijn aan je voeten. Zometeen een zomergroet uit een vakantieland met een song uit dat

uit. We draaien bij Top heel veel hits en dat is ook leuk om te horen. En af en toe is een gloednieuwe song, dat kondigen we dan ook aan. En zeker als dat een hit is in het buitenland die jij hebt ontdekt. Bijvoorbeeld op vakantie of een weekend als je weg was ergens. Dus laat eens weten, als jij de afgelopen periode even in het buitenland was en je hoorde daar een song waarvan je zegt, hey, dat is leuk, dat is mij bijgebleven en ik hoor dat niet of amper in België. Stuur hem even door via de Topradio BE-app. Misschien heb je wel geshazamd, dan kan je die shazam gewoon even forwarden naar mij via de Topradio BE-app. Ik pik er zo meteen eentje uit. Vertel er gerust ook jouw verhaal bij, waar je naartoe geweest bent. En dan kijk ik even als we die kunnen spelen.

0: Your husband is coming.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: uit.
1: Er kwam weer heel wat muziek binnen die hier nog niet echt veel gedraaid wordt op de radio. Maar jullie ontdekten die wel op vakantie de afgelopen weken en maanden. Dankjewel daarvoor. Ik heb er Lien tenminste uitgekozen. Lien vond het deze zomer in het zuiden te warm en zij trok naar Letland. Ze verbleef onder andere een paar dagen in Riga, schrijft ze, en hoorde daar op de radio de nieuwe Fisher met Tones and I. En Tones and I, dat is natuurlijk die van Dance Monkey. Al was dat echt een gimmickplaat, zeg maar. Ondertussen heeft Tones and I al heel wat samenwerkingen gedaan. Nu dus met Fisher. Het is een heel leuk liedje geworden. En het heet Favor. Misschien ken je het nog niet. En ontdek je het nu samen met

Ik ga blij zijn dat het morgen is. Dat klinkt nu misschien een beetje raar, maar ik weet niet hoe het komt, maar ik vind het allemaal een beetje overdreven. De eclipse fever die er is geweest de afgelopen dagen. Je mag je radio, je televisie niet openzetten of het gaat erover. Iedereen op zoek nog naar brilletjes en dat soort zaken. Ik denk dat ik vanavond gewoon iets anders ga doen, terwijl al de rest naar boven staat te kijken, al dan niet met een brilletje, want niet iedereen gaat er eentje hebben. Ik heb nog even gedacht van een soort van poll te doen van ben jij team eclipse bril of ben jij team chill? Maar zelfs dat ga ik niet doen. Ik ga er mij gewoon een beetje van distancieren. Maar misschien denk jij er anders over. Maar als je kinderen hebt, dan snap ik het wel. Hen moet je dat zeker laten zien en laten ervaren. Dat is iets anders.

0: Ik ben duidelijk niet de enige die het een beetje lastig heeft met de eclipskoorts deze dagen. Maar het is ook gewoon de pers. Het is komkommertijd, noemen ze dat. Midden in de zomer gebeurt er zo weinig. En dan slagen ze erin om van iets moois echt iets gigantisch te maken. Laten we het een beetje bescheiden houden. Zometeen een van de allermooiste danceplaten ooit gemaakt. De Source and Candy State in You've Got the Love. Op de weg nog altijd heel moeizaam richting kust door dat ongeval op de E40. Het is aanschuiven tussen Aalter en Lophem en verliest nog altijd meer dan een uur tijd. Brusselse buitering tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwe een half uur. En ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier bijrekenen.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1.

0: Het is nieuw. Het is Carlita en Malif met Solar Skin. Houd maar in de gaten, want dit gaat een hitje worden. Dat merk je nu al. En die Carlita is een vrouwelijke DJ. Half Turks, half Italiaans. Ik hoef je niet uit te leggen dat dat er niet slecht uitziet. Over niet slecht uitzien gesproken. In der tijd had je Benny Benassi met Satisfaction. De videoclip was al bijna even populair als het liedje zelf. En dat had alles te maken met het feit dat de hoofdrolspeelsters in de videoclip van Satisfaction gekleed waren om buiten te gaan op dagen als vandaag, waarbij het 30 graden is.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam: Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen.
5: Voor particulier en bedrijf.
4: Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

Met je wielen op de weg, je zonnebril op je neus en de airco vol een bak bij een graad of 30. Het is genieten en hopelijk voor jou niet te veel file, toch niet als je richting kust rijdt. Ik zou die E40 daar nog altijd vermijden. Net voor 3 uur Basement Jacks en Shakira zometeen.

Rihanna is tegenwoordig voltijds mama. Eentje van 4, eentje van 5 en 1 van 11. Dat is behoorlijk pittig, denk ik. Ze komt er zo meteen nog eens aan, net na het nieuws van 3 met Only Girl in the World. Net voor het nieuws, Basement Jaxx. Dit is Red Alert.

0: aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
1: Gent betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Dus, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
0: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. De beslissing verwachten we straks. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man van 68 omgekomen toen hij bij hem thuis aan zijn auto aan het sleutelen was. De kreek sloeg weg, waardoor de man onder zijn auto belandde. Hij overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Hij finishte als 5e in zijn halve finale met de 16e tijd van alle deelnemers. Maar dat was niet goed genoeg. Ook Delphine Nkansa kwam net te kort voor een plek in de halve finales op de 200 meter. Ze was 200ste te traag om door te stoten. En in de tienkamp bij de mannen staat Dai Keita voorlopig 16e na 3 disciplines, de 100 meter, het verspringen en het kogelstoten. Vandaag staan nog het hoogspringen en de 400 meter op het programma. De rest van de dag blijft het zonnig en warm tot 32 graden. Morgen en vrijdag volop zon en tot 35 graden.
2: De file richting kust neemt heel voorzichtig af. E40 tussen Gent en Jabeke is een ongeval gebeurd en je schuift daardoor nog altijd aan tussen Aalter en Loppem. Het is nog 40 minuten extra momenteel. Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan een half uur. En op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier extra rekenen.
3: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Jan de Prateren.
2: We kiezen zometeen samen een hit uit de Summer Beat 1000. Ik ga de lijst al openzetten. Jij kan dat ook doen. Hij staat op topradio.be. Top.

Ik heb net als vele mensen een scrollverslaving. Ik leer daar ook wel veel uit. Dat zeg ik dan altijd als verdediging. Dan zeg ik altijd, ja, maar ja, het is ook wel heel veel voor het werk en ik leer daar veel uit. Ik kwam gisteren iets tegen waarbij een man bewees dat bijna elke hit van Dua Lipa gepikt is. Meestal van een oud liedje. En ik ga je dat een van de komende dagen eens laten horen. Ik heb er wat knip- en plakwerk aan. Maar dan sta je echt versteld.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Rettiketet, het is tijd voor een song uit de Summer Beat 1000 Roulette. Buiten net geen 30 graden in de schaduw, dus dan mogen we wel een echte zomerplaat draaien natuurlijk. Jij kiest hem aan de hand van een getal die je mij doorstuurt, een getal waar je iets mee hebt of het getal die je nu voor jou ziet. Als je in de file staat ergens van een nummerplaat of wat dan ook, stuur maar door via de topradio.be-app. Ik match dat met de song die op die plaat staat in de Summer Beat 1000. En die gaan we draaien. Vandaar de roulette natuurlijk. The Second Voice is dit.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
1: En wat ik zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Hoe chill is dit? De nieuwe Swedish House Mafia bij Top. Happiness is so sad.
1: Summer Beat 1000 roulette.
0: Ik kreeg heel wat getallen binnen, maar dat van Tatjana spreekt mij het meest aan en ik ga uitleggen waarom. Tatjana, haar tuin, die raakt eigenlijk de tuin van de lagere school, waar ze momenteel het dak aan het vernieuwen zijn. En dat dak moet natuurlijk klaar zijn tegen 1 september. Ze kijkt ook uit op de dakwerkers. Dat zou misschien wel eens een leuk zicht kunnen zijn voor Tatjana, dat weet ik niet. En ze zijn er momenteel het lood aan het steken. En nu heb ik even opgezocht. Wat is het atoomnummer van lood? Ik wist het zelf niet, ik heb het moeten opzoeken. Dat is 82. Wie staat er op 82 in de Summer Beat 1000? Dit schaamteloze liedje van Ozone en Drago Stadintij.

0: Dit weekend is er een superfestival op het strand van Zeebrugge. Ik heb het er zo meteen over. Op de weg nog altijd aanschuiven richting kust. Door dat ongeval is het nog altijd moeilijk tussen Beernem en Loppem. Een half uur aanschuiven daar. En op de Brusselse binnenring verlies je tijd door een defect voertuig. Tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard een kwartier.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering. Waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2+.

0: Afgelopen zaterdag was er op het strand van Zeebrugge al David Guetta. En dit weekend is er op diezelfde site een ander heel leuk festival. Het duurt 3 dagen en het heet Weekend Dance. Het leuke is, op dat strand is dat altijd anders. Je hebt een andere vibe, je hebt de zee, je hebt de geur, de wind. Het is allemaal een beetje anders dan op een ander festival als je kan dansen in het zand aan de zee. Vrijdag, zaterdag, zondag Weekend Dance met onder andere Another, Maupi, Tiga en Marlon Hofstad. Het is meer dan de moeite en er zijn nog altijd kaartjes.
1: Your Summer Beat, samen met Mental Swipes.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
0: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkitschclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

Het is ondertussen 6:06. Kom eens wat dichter bij je radio, want ik ga jou een geheim vertellen. Louis Bernard heeft een eclipsbril. Het wordt nog erger. Hij liet dat vandaag nonchalant rondslingeren op zijn bureau. Eigenlijk zo'n beetje pocherig van ik heb er één. Zo, het was een beetje zo. Ik heb een tip voor jou. Als jij geen eclipsbril hebt, heb je nog 3 uur de tijd om Louis Bernard te overtuigen om die eclipsbril aan jou te geven.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 4 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Lore Brijsink. Goedemiddag, Lore.
6: Een goedemiddag. De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
7: De cliënt betwist de kwalificatie moord, de slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Dus, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
6: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkelband. Die beslissing verwacht

0: Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden.
1: Het is al druk onderweg. 5 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de binnenring rond Brussel. Een half uur vertragen tussen Wezenbeek, Ophem en Leonard. Ook richting Brugge problemen op de E40. 20 minuten extra tussen Beernem en Lophem. Komt daardoor een ongeval. Richting Antwerpen dan. Op de E19 verlies je 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de R2 rond Antwerpen richting Stabroek ook een kwartier file. De hoogte van de Thijsmanstunnel komt daardoor voorwerpen op de weg.
2: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernhard.
1: Eclipsebril, check. Een lijst met meest gegoogelde woorden, check. En een playlist vol summerbeats, dubbelcheck. Ik ben er helemaal klaar voor. Welkom.

Het is warm vandaag. De thermometer die geeft zomaar eventjes 31 graden aan. En speciaal daarom heb ik gewoon aan de maan gevraagd of ze heel eventjes voor de zon kan gaan schuiven zo meteen, zodat het iets frisser wordt. En blijkbaar wil iedereen dat ook heel graag zien als ik alle berichten online mag lezen. Dat is die dag van de zonsverduistering. En Bart-Jan die zei het daarnet ook al. Ik heb alleszins mijn eclipsebrilletje al mee. Ja, ik ben goed voorbereid op deze avond. Ik wil het niet missen. En ik zie ondertussen ook al de eerste aanbiedingen in de app van luisteraar die dat brilletje heel graag willen. Gilles die stuurt, hoe kan ik Louis overtuigen? Is dat gewoon met een bericht? Gilles, ik ga eerlijk zijn. Ik sta voor alles open, dus alle aanbiedingen die zijn welkom in de Top Radio B-app. Of die zonsverduistering ook bij de meest gegoogelde woorden van vandaag zit, dat gaan we samen straks ontdekken. Eerst is de Sophie Alice Baxter.

0: ik krijg hier al meteen enkele aanbiedingen voor die eclipsbril. Dieter biedt hier al zijn schoonmoeder aan voor een eclipsbrilletje. En hij moet zijn schoonmoeder zelfs niet terug hebben, schrijft hij erbij. Ja, mooi aanbod. Ik weet nog niet of ik daar kan op ingaan. Maar eerst gaan we over naar de meest gegoogelde woorden.
1: Vandaag om
0: 11:30
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: pannen. En dan heb ik het niet over een autopannen, maar wel een pannen in de app van in de app en de website van Belfius. Want de bank zat blijkbaar met een technische storing vandaag en daardoor konden gebruikers niet inloggen. Maar ook nog meer dan dat, er konden blijkbaar ook sommige mensen gewoon niet betalen in de winkels. En dat is natuurlijk een probleem als je in de winkel staat, dat je niet kan betalen voor wat je net gekocht hebt. Ondertussen zou alles wel weer moeten werken, maar zo weet je het, als je deze middag ook problemen hebt ondervonden, dan weet je ook nu meteen hoe dat kwam.
1: En om
0: 1 uur
1: werd gezocht naar
0: Roberto Martinez. Ja, onze ex-bondscoach van de Rode Duivels. Ik denk dat iedereen onze vriend Roberto nog herinnert. De coach van net niet. Hij maakte onze Rode Duivels net geen wereldkampioen. En ook dit jaar slaagde hij er niet in met Portugal om wereldkampioen te worden. Hij is nadien ook ontslagen na dat wereldkampioenschap. En nu is het dus zoeken naar een nieuwe club. Maar vandaag was er een transfergerucht. Onze vriend Roberto Martinez werd genoemd als nieuwe coach van Nederland. Ondertussen is dat nieuws wel al ontkracht. Martinez wil gewoon nog eventjes wachten om het juiste project te kiezen. Ik heb ook eventjes gevraagd of hij het zou zien zitten of niet, Martinez, om bondscoach te worden. En dit is wat hij mij vertelde.
2: And that's where it needs to be a clear line. It's no tolerance. This is not a matter to joke about.
0: Ja, het is duidelijk. Martinez wil geen gouda kaas en kroketten uit de muur. Misschien wil jij wel A-Lock. Dive Into Me komt er nu aan.

0: is een speciale dag vandaag. Veel mensen hebben ondertussen al zo'n kartonnen strookje met twee zwarte gaten in thuis liggen, ofwel zo'n eclipsebrilletje. En de aanbiedingen blijven binnenkomen voor mijn eclipsebrilletje in de app. En straks kijk ik of er mij iemand kan overtuigen.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: kan er niet naast lezen of naast kijken. Het is vandaag Eclipsdag. En het is me deze morgen dan toch nog gelukt. Ik ben toch nog tot bij een eclipsbrilletje geraakt. En dat zonder anderhalf uur aanschuiven. Dat allemaal dankzij mijn schoonbroer die leraar aardrijkskunde is. En als er nu iemand is die zo'n eclipsbrilletje heeft, dan zijn het meestal de leraar aardrijkskunde. Die hebben het standaard liggen. Maar ja, ik krijg gewoon heel wat aanbiedingen in de app van luisteraars die heel graag nog zo'n brilletje willen bemachtigen. Karel die stuurt... Als ik nu vertrek richting de studio, dan ben ik daar binnen een half uurtje. Ik kan hem zelf komen ophalen. Het is vriendelijk, Karel, bedankt. En Gilles, ja, die heeft drie redenen gegeven waarom hij dat clipsbrilletje verdient. Reden 1, omdat hij gisteren jarig was. Oké, goed, kan een mooi cadeautje zijn. Reden 2, hij is een eclipsbaby. Hij was geboren tijdens de vorige zonsverduistering in 1999. Ja, toeval of niet, dat is goed. En reden 3, ik woon niet zo heel ver van jou in de buurt, dus ik kan er gewoon omkomen. Ja, het is allemaal heel aanlokkelijk, ik snap het. Het zijn mooie aanbiedingen zijn, maar... Ja, ik ga eerlijk zijn, ik denk dat ik dat brilletje toch gewoon zelf ga houden. Ja, sorry, maar...
1: Dit is stop. Ja. Stop!
0: In 2081 is de volgende, dus meer dan tijd genoeg om tegen dan nog eentje te vinden.

0: Ik heb jammer genoeg geen eclipsebilletjes meer op overschot om ze uit te delen. Maar gelukkig zijn er dan de luisteraars die willen helpen. Sven die stuurt, ik heb nog een paar lasschermglaasjes te veel en wil ze wel verkopen aan amper 76 euro het stuk. Ja, Sven, eerlijk gezegd, ik weet niet of er veel geïnteresseerden zijn. Maar goed, het aanbod is eruit, dus je kan ermee doen wat je wil. Onderweg vier plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de binnenring rond Brussel, drie kwartier file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. Richting Antwerpen dan op de E19 verlies je 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Brugge op de E40 ook 20 minuten aanschuiven tussen Beernem en Lophem. Komt daar door een ongeval.
1: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: hebt het gisteren misschien gemist.
1: Dit is Top.
0: Maar de kogel is door de kerk. Brian mag vrijdag een hele ochtend lang opdrachten voltooien. En dat komt omdat hij zich 50 minuten had overslapen. En laten we ons eerlijk wezen, als ochtendpresentator is dat natuurlijk not done. De luisteraar zomaar in de steek laten, 's ochtends vroeg. Dus daar mocht zeker iets tegenover staan. We hebben samen beslist wat dat mocht gaan zijn. En dat is nu dus geworden een hele ochtend lang opdrachten voltooien. Wat die opdrachten zijn... Ja, dat staat nog niet vast. En daarbij kunnen we zeker alle hulp gebruiken. We zijn op zoek naar leuke, originele opdrachten om voor te leggen aan Brian. Die opdrachten gaat hij dan doorheen de uitzending proberen te voltooien. Dat mag echt van alles zijn. Ik zeg maar iets. Een bloemetje gaan plukken tijdens een nummer. Iemand van de familie opbellen. Ja, ik weet het niet. Alle suggesties zijn welkom. Dus als jij iets weet, stuur het dan gewoon eventjes door in de Top Radio B-app. En wie weet hoor jij jouw uitdaging wel vrijdag in de ochtend.

Goh, ik zie hier al enkele opdrachten binnenkomen in onze app. Ja, en ik hoop dat onze vriend van de ochtend, Brian, goed uitgeslapen zal zijn komende vrijdag. Want als ik dat zo lees, dan staat er zich wel iets te wachten komende vrijdagochtend. Alle input is nog altijd welkom. Zometeen ga ik er al eventjes door wat er allemaal op de planning staat.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Kansen krijgen op je werk.
3: Check.
2: Interesse in machines.
3: Check.
2: Goede werksfeer.
3: Yes!
2: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Vrijdag wordt het nog een speciale dag op top.
1: Everybody at the bar getting tips.
0: Want vrijdag is het de laatste uitzending van Brian. Vooraleer Jeroen en Koen jou 's ochtends opnieuw wakker maken. Maar die laatste uitzending van Brian, dat wordt nog een specialeke, want om het goed te maken dat hij zich 50 minuten had overslapen, zal hij een hele ochtend lang uitdagingen krijgen. Van jou, van ons als collega's, kortom, van iedereen waarmee het moet goed maken. Maar ik vroeg je naar wat input, naar wat mogelijke uitdagingen kunnen zijn. We zijn nog op zoek naar wat dingen. Ja, we zitten nog in de brainstormfase. Ik krijg hier enkele dingen door. Veel luisteraars die willen dat hij wat fysieke uitdagingen doet, zo zegt Christophe. Hij was 50 minuten te laat, dus ik zeg 50 sit-ups en 50 keer pompen. Dat klinkt al redelijk serieus. Kim die wil dat hij 15 minuten lang op zijn handen gaat staan. Wordt ook een pittige uitdaging, denk ik. Pieter zegt hij mag een nummer aankondigen met een wasknijper op de neus. En Olga wil dat hij elk vijfde liedje helemaal karaoke zingt. Ja, dat is goed dat Olga dat wil, maar ik weet niet of de rest van de luisteraars dat ook wel zou zien zitten. Ja, ik zie het, wat de opdrachten uiteindelijk ook worden. Het zal een stevige ochtend worden voor Brian. Komende vrijdag dus, vanaf 7 uur in de ochtend.

Na 5 uur heb ik weer een nieuw zonnig nummer van onze vriend Shane Paul. En als jij het origineel kan herkennen, dan win je een leuk apropakket. Ideaal lijkt mij om die zonnige avond mee in te zetten. Nu eerst nog Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: is 5 uur geworden. De hoofdpunten van het nieuws krijgen van Lore Brijsink. Goedemiddag, Lore.
1: Goedemiddag. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dikke 2 uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt een uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
2: Het is een eclips van 90%. Het is reden van 1999 dat we zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas eerst zichtbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
1: Je gaat best hoog genoeg staan, want de zon is op dat moment al aan het zakken. En kijk niet recht in de zon zonder bescherming, zoals een speciaal brilletje, want dat is gevaarlijk voor je ogen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
3: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag...

0: om te betalen of om geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag en daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de Ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd.
1: Duidelijk iets verkeerd gegeten, waardoor er toxoplasmose was opgelopen. Dat is, zoals ze zeggen, rauwe groente of rauw vlees. Of we weten niet zeker wat, hoe of waarom. Daar is antibiotica aan te pas gekomen en dat moet eerst uit het systeem. En hij voelt nu wel dat hij terug herstelt, dat hij terug inspanningen kan leveren. Dus is het aan de ploeg en Thibaut om heel goed te gaan kijken, is het haalbaar of niet.
0: Tegen het einde van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog tot 30 graden. Zondag nog zo'n 25 graden.
2: Het is druk onderweg, 5 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen problemen op de E19. Je verliest er een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland dan 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent om de Antwerpse ring een kwartier extra tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Richting Gent dan op de E17 verlies je een kwartier tussen Lokeren en Gent-Brugge. En richting Brugge op de E40 22 minuten aanschuiven tussen Beernem en Lophem komt daar door een ongeval.
3: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernard.
2: Zou Shane Paul een eclipsversie hebben gemaakt van een nummer? Ja, wie weet. We gaan het straks samen ontdekken. Nu Casso en Prada. Wel

heb een nieuwe artiest die ik deze dagen op repeat zet. En die artiest heet Shane Paul. Hij maakt elke dag een Shane Paul-versie van een bepaalde tophit. Met andere woorden, je neemt een goed nummer en dan doe je er wat bra, hey, yeah baby en dergelijke Shane Paul-uitspraken. Ik kan het zelf persoonlijk niet zo goed, maar we hebben hier wel iemand bij top en dat is Shane Paul. Die kan het wel heel goed. Hij heeft vandaag ook iets nieuws gemaakt. Gisteren was het redelijk makkelijk. Ik denk dat het vandaag een klein beetje moeilijker wordt. Straks dus die nieuwe versie, maar ik ben vooral ook benieuwd of jij het origineel kan herkennen. Dat is voor zometeen. Eerst Stereo Love van Edward Maya.

Jamaica. Gisteren had ik een heel gemakkelijke opgave voor jou. Vandaag heeft onze vriend Shane Paul, de AI-versie van Sean Paul, opnieuw een nummer gecoverd. Het is aan jou om te raden wat de titel en de artiest is van het origineel. Het is vandaag dus ietsje moeilijker, maar ik denk dat de tekst het wel zal verklappen over welk nummer het gaat. Dus let zeker en vast op de tekst. Je kan er ook iets leuks mee winnen, een APRO-pakketje. En laat ons eerlijk zijn, met deze temperaturen doet dat altijd wel deugd. Ik ga het jou laten horen, dit is Shane Paul.

Ik denk dat dit teken nu wel weet, toch? Als dat zo is, ik ben op zoek naar de titel en de artiest van het origineel. Ik ben er zeker van, jij herkent dit. Het is heel simpel, als je het zeker weet, dan stuur je gewoon de naam van de artiest en de titel van het nummer door in onze Top Radio B-app. En wie weet is dat appro-pakket zometeen wel voor jou. Dit is... Ondertussen gaan we samen door die avondspits met Offenbach en Miles Away. We

0: Ik ben op zoek naar de titel en artiest van het origineel van het nummer dat Shane Paul vandaag heeft gecoverd. Zometeen bel ik iemand op voor dat apropakket.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Jamaica.
1: Shane Paul heeft een nieuwe versie gemaakt van een bestaande hit. Het is aan jou om te raden wat de titel en de artiest van het origineel is. Ik speel vandaag met Jelle. Goedemiddag, Jelle.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Jelle, jij kan dat APRO-pakket winnen, maar dan moet je wel weten waar dit nummer vandaan komt. Vertel eens, Jelle, wat is de titel en het, de titel en de artiest van het origineel?
2: Oh, twijfel. Ik denk Artisan van Ed Sheeran.
1: Maar natuurlijk, dat was inderdaad misschien ook wel een redelijk weggevertje. Vond je het moeilijk?
2: Eigenlijk niet. Vanaf toon 1 of seconde 1 was het.
1: Oké, dan ben je een echte kenner. Je wint sowieso dat APRO-pakketje. Het is ook een speciale dag vandaag. Het is die zonsverduistering. Wat ga jij doen tijdens die verduistering?
2: Oh, wij gaan dadelijk, eens het begint, gaan we buiten staan met de kinderen. De oudste zoon die is heel zot ervan, dus die wil geen seconde missen. Dus we gaan vanaf minuut 1 kijken tot als het gedaan is.
1: Oh, oké. Een heel avond. Heel goed gevuld programma. Heb je makkelijke eclipsebrilletjes gevonden?
2: Ja, ik had mij al voorbereid. Een maandje geleden al aangekocht, dus geen probleem.
1: Kijk, een goed voorbereid man is er twee waard. Jelle, heel veel plezier vanavond en heel veel plezier met dat APRO-pakket ook. Hè.
2: Super. Bedankt.
0: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Vandaag in het nieuws zit vooral die zonsverduistering natuurlijk van deze avond. Maar het is zomer en dan kan je ook altijd rekenen op komkommernieuws. Ik heb vandaag opnieuw een komkommernieuwtje gevonden en we gaan samen op zoek naar een toepasselijke track daarvoor. Maar dat is voor zometeen. Eerst nog eventjes kijken onderweg. 7 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E19. 40 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland dan. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent op die Antwerpse ring. Een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de E313 richting Antwerpen ook een kwartier tussen Masshoven en Wommelgem. Op de binnenring rond Brussel dan 20 minuten extra tussen Beersel en de bocht van Vorst. Op de buitenring ook een kwartier tussen Grimbergen en Jette. En tenslotte op de E40 richting Veurne verlies je een half uur tussen Jabbeke en Gistel, komt daar door een defect voertuig.
1: Shh, luister.
2: Kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zeg, De Vos.
5: Ja, Lemmes?
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en...
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmens.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ching, ching.
13: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse spritz deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Spritz. Freshnet Solaris Spritz. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Ik heb komkommernieuws mee en het is deze keer komkommernieuws uit Nederland. En niet zomaar gewoon uit Nederland, wel van het Nederlands Koningshuis. Ja, die maken daar ook stoten mee blijkbaar, want prinses Amalia die heeft voor het eerst haar litteken getoond. Ik moet eerlijk bekennen, ik denk dat iedereen wel een of ander litteken heeft staan op zijn lijf. Maar dus blijkbaar ook de koningskinderen van het Nederlandse Hof. Ze heeft dus haar litteken getoond van de val met haar paard. Want blijkbaar kunnen ook koningskinderen gewoon vallen van paarden. Het enige opvallende wat ik wel vond aan het hele verhaal... In dat nieuwsberichtje stond ook de naam van haar paard. En ik vond het een opvallende naam. Haar paard, dat heette Mojito. Ja, kan misschien ook een verklaring zijn van waarom ze exact van dat paard viel. Ik weet het niet. Maar ik denk dat het wel een leuk nieuwtje is om daar iets leuks mee te verzinnen. Iets met koningen en koninginnen. Iets met prinsessen. Iets met paarden, ik weet het niet. Of een nummer dat gaat overvallen. Of iets met cocktails dat we kunnen linken aan haar paard. Ik denk dat er zeker en vast mogelijkheden genoeg zijn. Je mag creatief zijn. Stuur jouw suggesties voor de komkommerhits maar door via onze top Radio B-app. Ik ben nu al benieuwd wat dat wordt straks.

0: Ik ben op zoek naar een toepasselijk nummer voor het komkommernieuws van vandaag. Dat heeft te maken met prinses Amalia die van haar paard is gevallen en haar paard heeft de naam Mojito. Ja, ik denk dat dat reden genoeg is om daar een leuk nummer mee te verzinnen. Je suggestie is nog altijd welkom in onze app.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
4: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
5: Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
6: komen de kids een dagje ravotten.
7: In de binnen- en buitenspeeltuin.
3: Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
8: Je komt toch eens langs, hè?
9: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
10: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
11: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
10: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
9: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
12: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
13: Amai, daar regent hier binnen.
14: Oh, zwaansnanny.
13: Jawel, er staan er niet meer in de living.
14: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
13: Dakmeester?
14: Ja.
13: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
14: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
15: Beleef bij Top, Top, The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Vandaag zat prinses Amalia in het komkommernieuws, want er was nieuws over de prinses van Nederland. Ja, ze had haar litteken voor het eerst getoond aan het publiek en het was een litteken van haar val met haar paard. Maar eerlijk gezegd, dat vond ik niet het meest bijzondere aan dat nieuwsartikel. Ik vond het wel bijzonder wat de naam van haar paard was, want de naam van haar paard was gewoon Mojito. Ja, het lijkt mij wel een verklaring voor de val van dat paard. Maar goed, ik was dus op zoek naar een leuk nummer dat bij dat komkommernieuws past. Ik zie gekke dingen binnenkomen. Vincent uit Zulte bijvoorbeeld stelde voor litteken. Doet hem denken aan Scar, wat dan gaat naar The Lion King. Dus hij wou er Hakuna Matata horen. Eerlijk Vincent, dat vind ik redelijk ver gezocht. Maureen uit Linter die ging voor dit. Dark Horse van Katy Perry. Ja, de link is natuurlijk ook redelijk makkelijk vindbaar. Het is allemaal voor haar paard natuurlijk van prinses Amalia, maar dat is het niet geworden. Dennis uit Lokeren stelde ook nog dit voor. Tequila Limonada van Netsky, een andere cocktail. Misschien had prinses Amalia dat wel gedronken, maar het meeste wat binnenkwam is gewoon deze. De Mojito-song voor het paard Mojito van prinses Amalia. Ja, eerlijk, toepasselijker kan niet. Het is de keuze van Debbie, Tom, Bjorn, Steven, Lopke en nog enkele anderen. En volgens mij is dat de perfecte samenvatting.

Het was warm vandaag. De thermometer gaf 30 graden aan. Ja, we zijn gewoon aan het surfen op een nieuwe hittegolf. En dan denk ik dat dit perfect past daarbij. Dit is Glass Animals.

0: stop.
1: Het is 6 uur. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Lore Brijsink. Goedenavond, Lore.
2: Goedenavond. In Plopsa, Ardennen, in de buurt van de watervallen van Co, is een Nobus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt Plopsa aan onze redactie. Het gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève, die langs het park stroomt. 3 mensen raakten gewond, 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De getroffen zone is afgesloten en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dik uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Mark van den Broek van Volksterrenwacht Urania.
3: Het is een eclips van 90%. Het is reden van 1999, dat we zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas herzienbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Is hij sowieso spectaculair.
2: Veel mensen gaan aan onze kust naar de zonsverduistering kijken. In Blankenbergen houdt de politie alles extra in het oog, op het strand en op de dijk. En in De Haan mogen strandbars vanavond uitzonderlijk langer drankjes verkopen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
4: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
2: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius, die vanmiddag opdoken door een grote storing, zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar de hinder op de app en bij het online bankieren blijft aanhouden. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond de 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. En zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
1: Op bussen in Plopsaland, wat gaan we nog allemaal meemaken? Het is druk onderweg. 5 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Ontbinnering rond Brussel, dik half uur vertraging tussen.

0: ochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernard.
1: Ik heb even de studio gecheckt. Hier zijn gelukkig geen opbussen aangetroffen. Wel knallers in de vorm van Deep Zone en Clooney. Maar eerst topic. Goedenavond.

0: Ik heb ook één vraag voor jou. Ga jij kijken vanavond of niet? Want het is nog een dik uur vooraleer het licht uitgaat of toch gedeeltelijk uitgaat, want dan begint die zonsverduistering. Het komt alsmaar dichterbij en in de top headlines was het nog maar eens duidelijk. Het is echt een uitzonderlijk moment.
1: Het is een eclips van 90%. Die zweden van 1999, als we een grote eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas herzienbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
0: Ja, ik onthoud vooral, het is nu of nooit. En ik moet persoonlijk zeggen, dan kies ik liever voor nu. Mijn brilletje ligt al klaar voor straks. Maar mijn vraag voor jou is vooral, ga jij het volgen en waar ga jij het volgen? Laat mij dat eventjes weten, want blijkbaar is de plaats ook belangrijk. Je kan het niet overal even goed zien. Soms staan er gebouwen in de weg of zie je het niet door de bomen. Het kan allemaal, de plaats is dus ook belangrijk, maar laat dus vooral eventjes weten waar jij het allemaal gaat volgen. Waar ga jij kijken vanavond naar die zonne-eclips?

0: merkt het aan alles. Die 12 augustus is een speciale dag.
1: Dit is top.
0: En dat heeft natuurlijk alles te maken met die zonsverduistering van deze avond. Straks, een beetje na 7 uur, begint de maan langzaam voor de zon te schuiven. Dat is vooral heel goed zichtbaar in Spanje. Maar ook in ons land gaan we een zonsverduistering krijgen van maar liefst 90%. Die zou op zijn top moeten zijn rond 7:45. Ik was vooral ook heel erg benieuwd of jij het ook gaat volgen vanavond. En vooral waar je dat zal doen, want blijkbaar is dat ook een groot verschil. Je ziet het niet overal even goed. Debbie die stuurt, ik ga het gewoon volgen vanuit mijn slaapkamer op de 3e verdieping in Alken. Dat is natuurlijk wel een voordeel als je momenteel in een appartement woont en je bent het hoogste punt. Ja, dan kan je het gewoon supergoed zien. Ook Emily, die woont op een appartement en zij gaat kijken op haar terras met een brilletje van 5 euro. Emily, ik denk dat dat veel geld is voor een Eclipse-brilletje. Ik weet niet hoeveel het eigenlijk kost, maar ik denk dat het wel redelijk wat is. Goed, heel wat luisteraars gaan het dus gewoon volgen. Ik moet zelf nog een plaatje uitzoeken, maar ja, plaats genoeg zeker, ik weet niet. Ik denk dat het wel sowieso overal redelijk zichtbaar is.

0: Er zijn vandaag wat bankproblemen bij Belfius, problemen bij transacties, problemen om in te loggen en weet ik wat nog allemaal. Maar gelukkig heeft Pausa daar een goede oplossing voor. Die hoor je straks.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is top. We make you move.
6: Ooh, yeah. You know.

Hey, bankproblemen, één adres. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. En dat is deze pauza. Er is nieuws over het Eurovisie Songfestival. Ja, in augustus nieuws, dan is dat meestal iets opvallend. En dat is inderdaad het geval. Het voorbije jaar was er veel te doen rond de deelname van Israël. En dan moest er natuurlijk iets gebeuren. Dat zag het Eurovisie Songfestival ook in. Dus hebben ze ook maatregelen genomen. Ze hebben nieuwe regels ingevoerd. En die nieuwe regel is dat landen die in conflict zijn of een andere onveilige geopolitieke situatie hebben, dat zij het Eurovisie Songfestival niet mogen organiseren. Ik vermoed dat dat iets met Israël te maken heeft. Maar goed, dat is dan vooral met de voorwaarde dat je het Eurovisie Songfestival ook daadwerkelijk wint. Dat is de voorbije jaren nog niet het geval geweest. Ze waren er wel telkens dichtbij Israël. En er is ook nog een andere regel bijgekomen. Als deelnemer moet je minimum 18 jaar zijn. Ja, de minimumleeftijd lag hiervoor op 16 jaar. Dus je moet 2 jaar ouder zijn. Je moet helemaal volwassen zijn en 18 jaar zijn. Ja, enkele nieuwe regeltjes dus voor het komende Eurovisie Songfestival. De terms en conditions van Bless die zijn wel nog altijd duidelijk. Dat zijn deze.

0: Nog steeds 4 plaatsen onderweg waar je meer dan 20 minuten verliest. Het is druk op de E314 richting Nederland. Daar verlies je 40-tal minuten tussen Zolder en Genk Centrum. Komt door een defect voertuig daar. Ook richting Antwerpen file rijden op de E19. Een half uurtje extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Richting Frankrijk op de E40 een half uur aanschuiven tussen Jabbeke en Gistel. Ook op de ring rond Gent richting Mariakerke verlies je dik 20 minuten tussen de Kortrijkse Steenweg en de Watersportbaan.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Peggy Goo heeft nieuw muziek gemaakt en het is meteen onze top tune of the week. We hebben Peggy Goo natuurlijk leren kennen dankzij deze na na na na. Geef toe, je zingt nog altijd mee en ook haar nieuwe nummer heeft een hoge meezingfactor. Het is heel zomers, ideaal voor een avond als deze.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Peggy Goo.

Martin Garrix en Dua Lipa zijn ooit nog samen de studio ingedoken. Om muziek te maken, begrijp me niet verkeerd natuurlijk. Het resultaat speel ik straks nog eens voor jou. All the ladies so fine, I'ma break my neck. All the ladies so...

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen side job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Yo, Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder tickets campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
5: Top! We make

0: Bij Top ben je nooit alleen natuurlijk. Zometeen verklap ik wat je na 7 uur nog allemaal mag verwachten hier.
1: Dit is Top.
0: Eerst hoort je nog Niels van Gogh en deze Bebe Rexha. Dit is New Religion.

0: op top.
1: Dan shuffelen we gezellig door het beste van onze Summer Beat 1000. Je zit dus goed voor een hele avond vol met zomerse nummers. Ik zie een leuke playlist met onder andere Heads Will Roll. Ook de Groove Cats komen er nog aan. Maar beginnen doen we straks met dit. Superman Lovers met Starlight geeft toe, ideaal toch voor die zonsverduistering zometeen. Dat is voor na 7 uur. Eerst nog Regard en No Sleep. Fijne avond.

0: Headlines.
1: Een goede avond. In Plopsa, Ardennen en de watervallen van Caux zijn 3 lichtgewonden gevallen toen een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Dat bevestigt Plopsa. Het gaat om 2 bezoekers en 1 medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève die langs het park stroomt. Die zone is afgezet en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchtem blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wilde doden. De moeder en haar vrienden worden verdacht van schuldig verzuim. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. In ons land begint de maan over een kwartier geleidelijk tussen de zon en de aarde te schuiven, met het hoogtepunt rond 7:15. Ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
2: Het is de overrompeling hier in Noord-Spanje. Hier in Burgos, Zaragoza, Mallorca, Valencia. Het zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook. Er zijn ook trouwens eclipsvluchten ingelegd voor Vlamingen. Dat is echt wel voor de diehards.
1: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius die vanmiddag opdoken door een grote storing zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar er is wel nog hinder op de app en bij het online bankieren. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
3: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
1: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Wellicht zullen duizenden fans van Fenerbahçe hem daar welkom heten. Lukaku zou er een contract tegen.

0: Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
1: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
10: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
1: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
0: Is het nee?
1: Is het nee?
0: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
1: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Download de Topradio BE-app gratis via de App Store of Google.

0: headlines.
1: Een goeie avond. Op dit moment trekt de grootste zonsverduistering in 27 jaar tijd over ons land. De maan schuift geleidelijk tussen de zon en de aarde. Veel mensen staan buiten te kijken met een speciaal brilletje.
2: Ja, we zien al iets. Tussen 4 en 6 is er al een klein hapje uit de zon.
3: Een hele gele vlek met een hapje eruit momenteel. Hij is zo begonnen waar dat de wijzer op 4 uur staat. Hij is hem nu zo aan het opschuiven tot dat 90% bedekt zou zijn.
1: Hoogtepunt van de zonsverduistering is over een kwartier ongeveer. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchtem blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk werd 2e in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was net iets sneller dan van Otterdijk en won. En nog goed nieuws, want Sarah Dumont kon zich plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze won de 5e tijd van alle halve finalisten, ook in een nieuw Belgisch record. Extra speciaal, want het vorige stond op naam van haar zus. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Headlines.
1: Een goede avond. De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
2: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
3: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt bol ervoor komen.
1: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk, ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
4: We gaan hier straks de zon een tweede keer zien ondergaan. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
1: Het is nog niet voorbij. Vannacht passeert de grootste meteorenregen langs de aarde. Je zal dus heel wat vallende sterren kunnen zien en dat is ook de volgende nachten zo. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. En daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.

0: Bitch. Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow!